Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Domino's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation.

0: al zin in morgen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: klaar om naar school te gaan. Haar haar moet nog gedaan worden. En dan komt die klassieke vraag. Papa, waar is mama? Fessie vond dat het anders moet. Hij begon met een simpele missie. Papa's leren hoe ze zelf het haar van hun dochter kunnen doen. Inmiddels is daar papa's en ponies uit ontstaan. En dat is weer uitgegroeid tot een community van vaders. Fessie, welkom.
1: Dankjewel.
0: Met de papa's en ponies ga je dus met een groep vaders leren het haar te doen van de dochters. Maar daar blijft het niet bij, toch?
1: Nee, klopt. Ja, inmiddels is er een heuse community ontstaan van meer dan 100 meisjes, papa's die bij elkaar komen of in de WhatsApp-groep. Eigenlijk van alles en nog wat bespreken.
0: Ja, en
1: dus mannen komen voor het slechte, maar blijven eigenlijk voor de gemeenschap.
0: Juist. En wat voor dingen zijn er dan die besproken worden in die groep of in die bijeenkomsten?
1: Ja, heel praktisch aan tot bijvoorbeeld ik wil mijn kind en mijn dochter zindelijk maken. Hoe doen jullie dat? Tot aan ik wil het haar van mijn dochter vlechten, maar ze heeft bijvoorbeeld kroeshaar. Hoe doe je dat dan? Of tot aan, ik merk dat mijn dochter wat ouder wordt en ik wil wat meer over de menstruatie leren. Hebben jullie daar ervaring mee? Dat soort zaken.
0: Juist, ja. Je hebt zelf twee dochters. Welke uitdagingen kom je zelf tegen dan als vader?
1: Heel praktisch was het natuurlijk vooral van hoe moet ik het haar van mijn dochter doen. Ik ben heel betrokken als vader en ik vind het ook heel leuk om dat te doen. Mm-hmm. Maar er was gewoon één aspect waarin ik dat gewoon niet kon tot aan een paar maanden geleden. Omdat ik dat altijd uitbesteedde aan mama. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit wil ik ook gewoon kunnen.
0: Juist. En nu ben je dat begonnen een aantal maanden geleden. Volgens mij is het nog niet zo heel lang dat je dit doet.
1: Maar
0: je hebt een grote community inmiddels. Wat merk je, wat zie je aan die vaders als ze eenmaal zo bezig zijn en zo samenkomen om zoiets te ondernemen?
1: Ja, weet je wat het mooie is? Ze komen bij elkaar om gewoon samen te vlechten. Maar tijdens het vlechten ontstaan gewoon die hele mooie gesprekken. En dan zie je eigenlijk dat het hele stereotype beeld wat mensen hebben over dat mannen heel koud en emotioneel onintelligent zijn, dat het gewoon totaal niet klopt.
0: Hmm.
1: Mannen willen gewoon heel graag over hun gevoelens praten en praten over hun binnenwereld en dat met elkaar delen. Maar daar moet een aanleiding voor zijn. En daar moeten mensen zijn die dat ook begrijpen en dat ook voelen. Dus er ontstaan echt de mooiste gesprekken, echt ontroerend soms.
0: Ja, echt heel vet om dit te horen. Ik zeg net zelf off-air al, ik ben zelf vader van een dochter van 9. Dus het triggerde mij al toen ik hierover hoorde. En nu in dit gesprek denk ik van ja, het is eigenlijk stom om hier niet deel van uit te maken. Want het is natuurlijk meer dan alleen die vaders onder elkaar en die vaders educaten op praktische zaken. Uiteindelijk gebeurt er ook iets tussen die vader en dochter / dochters.
1: Ja, klopt. Zeker weten.
0: Wat hoop je dat er gebeurt?
1: Ja, kijk, weet je wat dit voor mij is? De belangrijkste missie dat mijn dochter moet weten dat papa haar veilige haven is. En dat kan ik in woorden duidelijk maken, maar dat is niet zo geloofwaardig als dat ik dat elke dag met kleine handelingen laat zien. En vooral het fysieke aspect daarvan, dat ik haar laat voelen hoe het voelt, dat dit is hoe mannelijke liefde hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke aanraking hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke zachtheid hoort te voelen. Zodat ze later hopelijk ook niet voor minder gaat in haar toekomstige partner, weet je. Dat ze ook beschermd blijft van al die mogelijke mannen die een beetje de giftige manager-ideologie aanhangen.
0: Gewoon echt de blauwdruk daarvoor zijn eigenlijk.
1: Ja man, want dat is al wat vaders meegeven aan hun dochters.
0: Ik hoor je. We gaan zo meteen even verder praten, want er is te veel te bespreken. Naast leren vlechten doe je nog veel meer voor de nieuwe generatie ouders. Dus Fessie, blijf even hangen. Zijn we er zo weer bij je.

0: enige wat je doet, hè? Ook voor voorlezen breng je ouders dichter bij hun kinderen.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Onlangs kwam er naar buiten dat we eigenlijk steeds slechter lezen in Nederland. En jij hebt zoiets, dat wil ik verbeteren. Hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, eigenlijk met inderdaad die meest recente resultaten. De oplossing is heel simpel. Als je het hebt over leesvaardigheid die heel slecht is van onze jongeren, dan moet je heel vroeg beginnen met het ontwikkelen van het leesplezier bij je kind. En leesplezier ontwikkel je onder andere door echt een relatie te ontwikkelen met je kind rondom boeken. En voorlezen is daar zo'n praktische en goede manier voor. Gewoon 15 minuten per dag, 5 dagen in de week. En het is een fantastisch middel om zoveel te bereiken met je kind.
0: En naast dat het dus kinderen beter helpt lezen of meer gemotiveerd krijgt om te lezen, ook op latere leeftijd, heeft het ook een ander doel.
1: Ja, klopt. Ja, voor mij is het dat nog zelfs het belangrijkste doel eigenlijk. En dat is dat het voorlezen ervoor zorgt dat ik een betere band krijg met mijn kind. Omdat het voorlezen ervoor zorgt dat ik iedere avond weer aan mijn kind bewijs van kijk, alle afleidingen gaan de kamer uit. Ik ga met jou samen in de kamer zitten aan de rand van je bed. En dan ga ik jou laten zien dat ik jou echt wil zien en horen. En alleen als ik dat keer op keer bewijs, gaat mijn dochter voelen, oh ja, bij papa kan ik echt terecht met alles.
0: Ja, even geen scherm voor je neus, even geen afleiding van iets wat er in de kamer gebeurt.
1: Nee, precies. En het is ook een fantastische manier om te resetten. Stel je voor aan het einde van zo'n werkdag, je bent helemaal moe en je hebt gewoon even, je bent net boos geworden op je kind. Aan het einde van de dag kun je een boek erbij pakken waarbij je een hoofdpersoon sorry zegt. Dat kan een aanleiding, een springplank vormen voor jou om ook te zeggen tegen je kinderen van, oh ja, sorry. Het lag echt aan papa, papa's emmer liep gewoon over.
0: Dus eigenlijk maak je daarmee ook inhoudelijk kun je inhoudelijk een keuze maken om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken of iets op tafel te krijgen?
1: Ja, zeker weten. Het voorlezen is daar een fantastisch middel voor. Omdat het niet zo direct is. Het gaat niet zo direct over het kind. Maar op een veilige afstand kun je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: Ja. Zowel voor jou als voor het kind waarschijnlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, eens. Want wij hebben ook niet heel vaak in ons leven een volwassene gehad die bijvoorbeeld sorry heeft gezegd tegen ons.
0: Ja, fair point.
1: Een volwassene gehad die het met ons heeft gehad over seksuele voorlichting op een manier die veilig is. Dus dat hebben we niet gekend vaak.
0: Nee. Helder man. Facey, thanks voor je verhaal. Ik vind het heel vet wat je allemaal doet. Als je meer wilt weten over Papa's en Ponies, of je wilt er een keer bij zijn, kijk dan op de site papasenponies.nl. Ook voor leestips, volg de man. Check hem ook eventjes op Instagram onder de naam De Voorleesvader. Hebben we nog wat overgeslagen, Facey, of is alles wel besproken? Ja, toch?
1: Ja, papasenponies.com alleen.
0: .com! Ja. Kijk, papasenponies.com en Instagram De Voorleesvader. Ik ga je in ieder geval volgen en ik beloof dat ik er op korte termijn een keer bij ga zijn.
1: Tof man, dat zie ik je graag snel. New music. New music. New op Funnies.

0: Prinsjesdag, of het was vandaag Prinsjesdag. Dat betekent dat de regering de plannen voor het komende jaar bekend heeft gemaakt. Maar wat zijn die plannen? En belangrijker misschien wel, wat betekent dit voor jou? Daar kan politiek verslaggever Maaike je meer over vertellen. Maaike, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is een beetje een algemene vraag, maar wat zijn de belangrijkste plannen die vandaag bekendgemaakt zijn?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje gek, omdat er heel veel al, dat is ook een beetje traditie van de Prinsjesdag, uitgelekt is naar de media. Dus ik moet eerlijk zeggen, er zijn niet heel veel nieuwe dingen gepresenteerd. Het gaat vooral over economie, daar willen ze heel veel aan doen. Defensie was een groot onderwerp, veiligheid was een groot onderwerp en de troonrede. Maar er is niet echt iets nieuws per se aangekondigd, want het is wel allemaal van tevoren al gelekt voor een groot deel.
0: Dus voor de meeste hebben we natuurlijk al ophef gehad toen het lekte.
1: Yeah.
0: Er kwam afgelopen week bijvoorbeeld naar buiten dat misschien de opkomstplicht terug zou komen voor Defensie. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is iets wat niet per se nu al opgenomen is in de begroting of in de plannen van het kabinet. Maar het ligt wel een beetje in het verlengde van dat ze heel veel meer geld willen pompen eigenlijk in Defensie. En dit is daar een van de stappen van waarop ze ook hopen dat er meer mensen naar Defensie toekomen, omdat ze die mensen nodig hebben. En wat ze eigenlijk hebben gezegd afgelopen week is dat ze mogelijk de opkomstplicht, die nu eigenlijk niet geldt, dat willen ze aanpassen, waardoor je selectief, en het is een beetje vaag waarop je dan geselecteerd wordt, eventueel wel opgeroepen zou kunnen worden om het leger in te moeten. En dat hebben ze ook gezegd dat eventueel weigering zelfs strafbaar zou zijn. Al weten we niet wat die straf is. Dus het staat nu nog niet in de plannen, maar het is wel iets wat dus deze week naar buiten is gekomen en in het verlengde ligt van Defensie, waar ze zoveel op in willen zetten.
0: Oké, en als we het hebben over die plannen, wat staat er wel in wat bijvoorbeeld ons dagelijks leven gaat beïnvloeden het komende jaar?
1: Ja, dat is vooral als we een beetje inzoomen op wat het voor jongeren eventueel veel gaat voorkomen, is dat ze bijvoorbeeld het hebben gehad over criminaliteit. En dat is al langer een probleem, dat jongeren heel snel de criminaliteit inrollen. Daar willen ze iets aan doen. Ze willen de toegankelijkheid in de jeugdzorg aanpakken en dat je sneller eigenlijk zorg kan krijgen en niet per se een medisch traject eerst door hoeft, maar ook sneller bij de jeugdzorg kan komen. Ze hadden het over de talentstrategie voor mbo, hbo en universiteit. Dat is eigenlijk dat ze jong talent in cruciale sectoren zoals AI, tech, energie, digitalisering sneller willen opleiden. Verder wonen, willen ze meer starterswoningen gaan bouwen. Dat is eigenlijk wat we misschien als jongeren vooral mee gaan krijgen uit die maatregelen.
0: Oké. Veel plannen, veel dingen dus die misschien wel gaan veranderen voor ons in het komende jaar. Hangt natuurlijk ook een beetje van je eigen leven af. Rondom Prinsjesdag is er natuurlijk altijd wel iets van gedoe. Vandaag bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Het bekladden van de route die de koets af ging leggen. Wat is daar nou precies gebeurd?
1: Ja, voor wat ik heb meegekregen, want het is allemaal nog een beetje, dat wordt natuurlijk altijd in de loop van de dagen een beetje naar buiten gebracht. Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op de route inderdaad. Volgens mij om vooral kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met de plannen. Dat is vandaag natuurlijk op meerdere vlakken een beetje naar voren gekomen van verschillende kanten eigenlijk protest. Ik weet niet precies wat de inhoudelijke statements waren van Extinction om deze actie te doen. Maar in ieder geval is het duidelijk dat er heel veel mensen in de samenleving eigenlijk nog niet echt blij zijn met wat er nu op tafel ligt.
0: Nee. Dat is natuurlijk ook niet echt nieuw.
1: Nee.
0: Toch? Helaas.
1: Nee,
0: het treinverkeer lag ook nog even plat en het scheen dan weer een sabotageactie geweest te zijn. Had dat er dan ook mee te maken vandaag?
1: Ja, er zijn dus berichten dat het er waarschijnlijk wel mee te maken heeft, maar ook dat is nog niet bevestigd. Er is vooral een beetje gekeken, want de boeren hadden ook aangekondigd in protest te komen. Ze hebben bijvoorbeeld wel langs de snelwegen ook een aantal hooibalen in brand gestoken. Dat was wel bevestigd dat ze daar actie hebben gevoerd. Maar er is nog geen bevestiging dat zij ook bijvoorbeeld achter de acties op het spoor zitten. Dus dat vind ik ook een beetje nog te vroeg misschien om te zeggen, maar ja, het lijkt daar wel mee te maken te hebben. Daar lijkt het wel op.
0: Nou. Maaike, dankjewel in ieder geval voor de uitleg en een beetje nuance bij de berichten die dan vandaag naar buiten zijn gekomen.
1: Yes, ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, spreek je graag de volgende keer.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei.

0: Zandvoort met Bradley.
1: Ik ben een man, ik heb een tolly, dus ik heb het niet echt per se nodig, vind ik.
2: Ja, ja. Je kan toch een condoom omdoen?
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, goed, weet je, de pil is toch wat makkelijker en toch wat lekkerder.
3: Anticonceptie is iets waar veel jongeren mee te maken hebben. Maar iedereen gaat er anders mee om. Welke vormen gebruiken jongeren eigenlijk? En merken ze daar dan ook wat van? Ik ging de straat op in Rotterdam om dat te checken.
2: Gebruik je anticonceptie of laat je dat gewoon allemaal over aan je partner?
4: Ik heb op dit moment geen partner. Maar ik denk dat als ik een partner wel zou hebben, dan zou ik wel willen dat we het samen zo verantwoordelijk doen.
5: Momenteel zit ik eigenlijk aan niks. En als het mogelijk was, zou ik mijn partner doen. Dat heb ik ook al bespreekbaar gemaakt.
1: Ik ben een man, ik heb een tolly, dus ik heb het niet echt per se nodig, vind ik.
2: Ja, ja. Je kan toch een condoom omdoen?
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, goed, weet je, de pil is toch wat makkelijker en toch wat lekkerder.
2: Dus jullie gebruiken alleen de pil dan?
1: Ja, eigenlijk al, ja.
2: Merk jij daar iets zelf van of... Vooral je partner.
1: Wat in de beleving of...
2: In alles, noem maar.
1: Nou ja, beleving, ja zeker. Alleen je merkt wel dat het niet altijd even goed op gaat op de pil eigenlijk.
2: Kun je dat uitleggen?
1: Nou, dan zeggen ze dat het gewoon last heeft van de baarmoeder, niet per se baarmoeder, maar gewoon het hele gebeuren daar beneden.
2: Ja, de hormonen misschien ook. Ja.
1: En dan heb je het toch wel minder onder controle, zeggen ze dan. En de ene keer dan schiet het eruit en de andere keer dan is het weer helemaal neutraal of zo.
2: Ja, maar, en wat is dan zeg maar verantwoordelijk? Dan verdeel je de condoom en pil of...
4: Nou, liever gewoon veilig dan condoom, dat zij geen pil te doen. Want ik weet, met die pil kan je hormonen echt uit waarde komen. Waardoor zij dus mood swings kan krijgen en echt gewoon van A tot Z links en rechts kan gaan.
2: Ja, dat is wel lief van je eigenlijk, dat je ook gewoon zeg maar meer aan haar denkt en haar lichaam.
4: Ja, nee, zeker, want we zijn er samen verantwoordelijk voor.
5: Ik had juist eigenlijk, toen ik aan de anticonceptie zat, dat ik hele erge bijwerkingen had. En dat is de reden dat ik eigenlijk ben gestopt. En eigenlijk een beetje aan het afwachten ben tot het mogelijk is voor mijn partner. Maar zonder anticonceptie heb ik helemaal geen last van niks eigenlijk.
2: Denk je dat iedereen eigenlijk goed geïnformeerd is over anticonceptie?
5: Nee, absoluut niet. Vooral omdat toen ik net begon, wist ik niet dat je verschillende soorten had en verschillende grammen. Dus had ik waarschijnlijk een veel te sterke.
2: Vind jij dat de verantwoordelijkheid voor anticonceptie eerlijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen?
5: Absoluut niet. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet eens misschien schuld van de man. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel wat meer moeite kan doen. Maar het wordt natuurlijk ook gewoon normaal gemaakt dat de vrouw dat automatisch verantwoordelijk neemt. Ik denk dat wereldwijd wel echt wel meer verantwoordelijkheid mag verspreid worden. Vooral naar de kant van de mannen toe. En dat ook genormaliseerd moet worden. Op de blok. Maximum.

0: Cadeaus. Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: facings@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Dirk. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Naomi.
1: Afgelopen zaterdag is de 51-jarige Alfredo overleden in Rotterdam aan politiegeweld. Ja, op het internet zijn video's te vinden waarin te zien is dat agenten op hem zitten, terwijl hij schreeuwt om hulp en aangeeft dat hij suikerziekte heeft. Dit zijn de laatste beelden van Alfredo. Vanavond organiseerde de familie vanaf 6:30 een stille tocht tegen politiegeweld, vanaf de plek van het verschrikkelijke incident tot het politiebureau van Zuidplein. Jalisa was erbij en die hangt nu aan de lijn. Jalisa, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hey, jij was bij de stille tocht vanavond. Hoe ben jij erachter gekomen wat er met Alfredo is gebeurd?
2: Ik kreeg ook de nieuwsberichten doorgestuurd. En zodoende ben ik erachter gekomen.
1: Ja, en wat deed dat toen met jou?
2: Ja, het deed heel veel met mij. Ik woon zelf ook in de wijk. Dus ik dacht echt, hoe kan dit in onze wijk? Weet je wel? En het is de zoveelste keer dat iemand doodgaat als gevolg van politiegeweld.
1: Ja, en toen hoorde jij dus van, oké, er wordt een stille tocht georganiseerd. Waarom wilde jij daar graag bij zijn?
2: Sowieso om steun te betuigen aan familie. Mm-hmm. Maar ook om gewoon een boodschap uit te dragen van, we kunnen dit niet accepteren met z'n allen. Weet je, dit is gewoon iets waar we ons hard voor moeten maken. We moeten een geluid afgeven, ook aan de politie, van dit is niet hoe je met onze mensen omgaat.
1: Ja, hey, hoe doen wij dat geluid afgeven? Wat moet er duidelijk worden bij de politie? Wat kunnen wij doen?
2: Sowieso moeten wij echt een geluid laten horen dat er niet meer etnisch geprofileerd kan en mag worden. Mm. Want bij mij rijst toch wel echt de vraag van, wat als deze man wit was geweest, was dan de uitkomst hetzelfde geweest? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat de politie meer een afspiegeling moet worden van de maatschappij. Mm. Want dat hoor je ook gewoon van mensen hier in de buurt. Dat zijn ze gewoon te weinig. Het zijn voornamelijk witte mensen die bij de politie zitten. En ook daarin willen zij verschil zien. Gewoon mensen die op ons lijken. Die zich verbonden voelen met de gemeenschap. Die begrijpen wat er in bepaalde culturen speelt. Dat is echt belangrijk om gewoon te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, helder. Hey, hoe was het vanavond bij de stille tocht?
2: Het was druk. Het was emotioneel. Maar je merkte ook wel, op een gegeven moment werd er ook wel zijn leven een beetje gevierd met muziek. Mm. En er kwam ook gewoon een moment waarop mensen boos waren. En weet je, ook die boosheid mag er gewoon zijn. Want het is ook iets om boos op te zijn. Deze man die had gewoon thuis moeten zijn vanavond.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Jalisa.
2: Jij bedankt.

0: met Bradley.
1: Ze gaan te ver. En nou zeggen ze op je media, zeggen ze, oh ja, het is een vetbeker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
2: Alfredo Gulu, een 51-jarige man uit Rotterdam, komt net van de babyshower van zijn ongeboren kind. Hij stapt op zijn fatbike en gaat onderweg naar huis. Op zijn route naar huis wordt Alfredo door de politie gestopt en gecontroleerd. Alfredo kan zich niet identificeren en wordt aangehouden. Tijdens deze aanhouding wordt hij tegen de grond gewerkt en raakt hij onwel. Alfredo overlijdt. En later blijkt dat de fatbike waarop hij reed helemaal niet gestolen was. De politie heeft bevestigd dat hij niet op de fiets reed waarnaar zij op zoek waren. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies tijdens de aanhouding is gebeurd en of het politieoptreden rechtmatig was. Voor zijn familie, vrienden en de mensen die Alfredo kende is dit onacceptabel. Gisteren kwamen er honderden mensen in Rotterdam-Zuid bij elkaar om afscheid te nemen van Alfredo, zijn familie te steunen en om een stem te laten horen. Namens Team De Blok van Phoenix willen wij ons medeleven uitspreken aan de familie, vrienden en alle nabestaanden van Alfredo. Ik was gisteren bij de stille tocht en dit is hoe het ging.
3: We vinden het belangrijk om deze stille tocht te organiseren, omdat Alfredo is overleden door politiegeweld, terwijl hij onschuldig is. Hij was op de fatbike van zijn vrouw onderweg naar zijn eigen huis om even medicatie te halen, omdat hij suikerziekte heeft. Hij was op de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en hij is niet meer teruggekomen naar de babyshower.
2: Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn vandaag?
1: Ze hebben de oom van mijn vrouwtje doodgemaakt 2 dagen geleden. Vandaag komen we samen om dit te herdenken, zeg maar. Bro, die scooter moet ophouden met een domme dingen. Die man ging van een baby shower ging die weg. Hij ging een medicijn halen, hij zou terugkomen. Ze geven hem een loodje. Ze gaan met 3 man op hem, op zijn nek zitten. Met 3 man. Pa, dat is al te veel voor jou, voor mij. Je ziet al hoe braad je bent, toch? Maar pa zou zeggen dat niet halen. You get me? Ze gaan te ver. En nou zeggen ze op je media, zeggen ze, oh ja, het is een vetbeker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
4: Een wijkgenoot is overleden onder dubieuze omstandigheden. En ja, dit soort dingen raakt de wijk heel erg.
5: We vinden het oneerlijk wat is gebeurd, omdat ik bedoel, je kan niet 3 maanden op 1 man, dat is toch een beetje niet goed. En ook een beetje, we kennen hem heel lang. En die hele familie, we kunnen een beetje die familie steunen enkelen.
6: Ja, ik vind het gewoon belangrijk om een beetje support te tonen aan de nalevenden. Ik vind het niet kunnen dat dit soort dingen nog steeds gebeuren. Vandaag 2026. Het is gewoon zielig, want ja, de ene dag kan je nog lachen met hem en de andere dag is hij er niet meer. Dus.
7: Het gaat niet over wie hij was. Het gaat voor de situatie dat is gebeurd voor die moment. Yeah. En ja, voor 2 maanden en 3 maanden op 1 maand, die schreeuw. Ik heb suikerziekte. Ik ben ziek. Het is echt een geweld. Dat is een misbruik van je uniform.
8: Hier in Nederland krijgen geen gedachtenheid. Want luister, die gaat de Rijksrecherche onderzoeken. Dan komen ze, nee, het is geen fout doen van de politie. Dat is altijd zo. Dat moet stoppen. Anders gaat iets gebeuren dat over een tijdje er geen politie meer kan ontstoppen. Dat zijn de mensen waar boos van.
3: Wat we willen dat mensen meenemen is dat ze hem herdenken. We willen dat mensen de familie steunen. Er is een GoFundMe opgezet waar je een donatie kan doen. Justice for Alfredo. En we willen dat mensen in Nederland in het algemeen zich kritischer gaan opstellen tegenover de politie. Politiegeweld komt te vaak voor en moet stoppen.

0: opbouwen met een eigen huis, een eigen gezinnetje en de charme.
1: Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. En na Prinsjesdag is het tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit debat bespreken de politieke partijen in de Tweede Kamer de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Het gaat daarbij onder andere over waar de overheid haar geld aan uitgeeft en welke keuzes het kabinet wil maken. Maar wat meten de mensen op straat eigenlijk van deze jaarlijkse politieke discussie? Ik ging de straat van Utrecht op om te vragen: weet jij wat de algemene politieke beschouwingen zijn?
2: Algemene politieke beschouwingen?
3: Verkeerde persoon om te vragen.
2: Ja, ik ben echt de verkeerde persoon om te vragen.
4: Van gisteren, Prinsjesdag was dat toch?
5: Wat zijn beschouwingen precies?
4: Helemaal niks.
6: Van de filosofen of...
4: Hij studeert politicologie, dus ik zou zo moeten weten.
7: Ja, maar ik weet daar niet veel van. Goh, ja, maar dat het kabinet wordt ondervraagd door de...
6: Nabespreken van het jaar wat is geweest, geloof ik toch. Ja, dat was het.
8: Algemene beschouwingen?
9: Niks.
8: Ik weet niet wat algemene beschouwingen zijn.
1: Kennen jullie Prinsjesdag?
0: Ja. Ja.
1: Wat is Prinsjesdag?
0: Ja, dan gaat de koning de troonrede oplezen en dan wordt alles weer duurder.
1: Tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat zijn de woensdag en de donderdag na Prinsjesdag. En dan gaat het parlement de kabinetsplannen bespreken. Wat is iets waarvan jij denkt, oh, dat zou dan echt besproken moeten worden?
10: Echt werkelijk waar, geen idee.
11: De nieuwe box 3 heffing. Ik denk dat het naar beneden moet.
1: Ja, en waarom vind je dat?
11: Ik vind fictieve rendement rekenen op aandelen gewoon niet onzin.
12: Ik kan nergens meer heen gebracht worden, eigenlijk.
0: Ja, ik denk toch wel echt ook met onze toekomst met huizen. Er zijn amper huizen nog. Er wordt amper nog wat bijgebouwd. De boeren worden alleen maar onderdrukt. De bouwmensen, mijn vader die zit zelf in de bouw, het wordt alleen maar onderdrukt door de overheid. Ja, ik weet niet hoe ik later in mijn eigen toekomst ga opbouwen met een eigen huis, een eigen gezinnetje. En dus ja.
13: Ja, eigenlijk wel hetzelfde als een ook huis, benzineprijzen, ja.
14: Er wordt weer meer belasting, dat weet ik wel. Vooral aan de mensen die meer geld verdienen, die krijgen nog meer belasting, loonsbelasting.
15: Ik heb er nog niet heel veel verstand van, dus ik weet niet zo goed.
16: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten.
17: De sociale advocatuur.
16: Ja, dat vind ik echt hoor. Dat vind...
17: Ja, ik vind dat de sociale advocatuur is nu de mensen die weinig geld hebben, hebben nauwelijks toegang tot het recht. En ik vind dat dat niet kan. Er zijn veel te weinig sociale advocaten. Dus ik vind dat daar meer geld... Daar zijn ze nu al wel mee bezig hoor, geloof ik. Maar ik geloof dat het nog niet helemaal genoeg is. Dus ik vind dat ze daar wel over na mogen denken.
1: En als iemand die politicologie studeert, ja, heb je geen idee?
16: Nee.
18: Ja,
16: goede cijfers. Jawel. Ja, heel goede cijfers, maar... Nee, ik ben onneutraal. Ik ben lekker meegaand.

0: met Bradley.
1: Ja, ik ben zelf wel eventjes geweest. Mijn familie wilde ook komen, maar ja, dat lagen wel buizen op de weg. Dus dat, ja, die konden helaas niet komen.
2: Gisteren was natuurlijk Prinsjesdag, maar weten we eigenlijk wel wat dat precies betekent? En waar die miljoenennota over gaat? En als je zelf mocht bepalen waar het geld naartoe zou gaan, waar zou je dan extra geld voor vrijmaken? Precies dat ging ik vandaag checken in Den Haag. Hebben jullie gisteren eigenlijk iets meegekregen van Prinsjesdag?
3: Nee. Nou, eigenlijk alleen TikToks gezien, maar voor de rest geen nieuws of zo.
2: Oh, wat zie je dan op TikTok?
3: Ja, de outfits. Ze hebben aangedaan gisteren.
2: Oh, wat vond je ervan?
3: Ja, best mooi, geleken met vorig jaar.
1: Ja, ik ben zelf wel eventjes geweest. Mijn familie wilde ook komen, maar ja, er lagen wel buizen op de weg. Dus dat, ja, die konden helaas niet komen.
4: Nee, ik heb eigenlijk niks meegekregen.
2: Wist je wel dat het gisteren was?
4: Of? Ik wist ook niet dat het gisteren was, maar dat ligt meer aan mij dan dat ik niet heb opgelet.
2: Weet je wat het is dan? Of?
4: Nou, met die miljoenennota waar we het over hadden, toch? Dat er wordt besproken voor de rest van het jaar.
2: Ja, precies. Dat is het eigenlijk. En stel je voor, ik zou aan jou vragen, als jij dus die miljoenennota mocht bepalen, waar zou al die pap heen gaan?
4: Ja, ook wel naar de jongeren. Ik denk, ik ben zelf 22 en ik zoek ook huis. Misschien dat daarvoor iets gecheckt kan worden. Scholing, dat er daar meer gefinancierd voor wordt. Dat soort dingen.
2: Stel je voor, jij mag die miljoenennota bepalen. Aan wat zou je het dan uitgeven?
1: Nou ja, sowieso voor scholen. Ik vind het wel belangrijk dat kinderen gewoon een goede onderwijs hebben. Ja, ook gewoon voor gemeentes. Dat vind ik wel gewoon belangrijk, ja.
2: Wat stem je ermee in en wat ze er nu mee doen?
1: Ja, sowieso. Sowieso.
3: Een hele goede vraag. Ik denk naar de jongeren en naar de zorg. Om ze te helpen makkelijk huizen te vinden en zo.
5: Ja, ik sluit daarop aan. En ik zou willen dat er wat meer geld in Palestina wordt gestoken.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja, kijk.
0: Sugar, met Delany Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
5: Van is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
10: Paradijs, een keiharde actiefilm.
11: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
10: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
12: Wie de fuck is die gast?
10: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
13: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
14: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
15: In the mood for vibes?
16: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
15: Jij brengt de mood bij de vibes.
16: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
17: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafie Media. Check indruk.nu.
20: It's complicated met Jay
21: en Mahi. We bespreken

0: phoenix.nl.
1: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: je voor, je hebt buikpijn, zoveel buikpijn dat je besluit 112 te bellen. Vervolgens word je naar het ziekenhuis gebracht en dan krijg je te horen, je bent niet ziek, nee, je bent zwanger. En je gaat nu bevallen. Nou, dat overkwam Melissa uit Barendrecht. Ze wist helemaal niet dat ze zwanger was en beviel die avond ineens van haar derde kindje. Ze is hier nu in de studio, dus ze kan er zelf veel meer over vertellen. Melissa, welkom.
1: Hallo.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, ik hoorde dit verhaal en ik dacht, oh mijn god, wat bizar. Dus neem ons even mee naar die avond. Wanneer had jij voor het eerst door, ja, dit is niet zomaar buikpijn?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat ik wakker werd, nadat ik met de middelste had, een middagdutje had gedaan.
0: Ja.
1: En ja, wij kwamen na werk thuis, dus ben ik even naar bed gegaan. En toen op een gegeven moment, toen werd ik wakker en toen kwam Roy thuis en die zei, ja, ik ga heel even met wat vrienden weg. Toen zei ik, nou, ik ben helemaal lekker, ik heb last van mijn buik en ik was daarvoor ook ziek geweest. Dus ik zeg, ja, liever dat je even thuis blijft om voor die kleine te zorgen. Ja. Dan kan ik gewoon weer terug naar bed. Toen ben ik eigenlijk gaan douchen en hij is weggegaan. En toen kwam ik onder de douche en toen dacht ik, oké, dit is echt niet goed. En toen kreeg ik hem in eerste instantie niet te pakken. Toen dacht ik ga mijn moeder bellen, want die woont eigenlijk op 5 minuten afstand bij ons vandaan.
0: Gelukkig.
1: Die zei gelijk van, nou luister Melissa, ik kon jou nooit klagen. Dus je gaat nu 112 bellen, ik kom eraan. En eigenlijk, ja, kort daarna kwam Roy thuis, toen mijn moeder. En toen kwam de ambulance er eigenlijk ook gelijk al achteraan. En die zei van, nou ja, we gaan je meenemen. En op dat moment zei mijn moeder, ben je niet zwanger? En toen zei ik, nee joh, dat kan helemaal niet. Ik zit aan de pil en doe niet zo gek. En toen zei ze van, maar hoe jij loopt en hoe jij nu staat, zo stond je bij de jongens ook tijdens je bevalling. Toen zei ik, nee, het kan niet. Ik ben gewoon nog ongesteld geweest. Nou ja, toen eenmaal naar het ziekenhuis natuurlijk. En ja, toen kwamen wij in het ziekenhuis en toen zei dus in eerste instantie dat er geen plek was. En toen heeft mijn moeder echt keihard over de spoed gegild van, ik denk dat ze aan bevallen is. Er moet nu een echo op.
0: Wauw, dus ja. Mama wist het al?
1: Ja, die had vermoedens.
0: Oké, ja.
1: Nou, dus toen op een gegeven moment mochten we eindelijk naar een kamer. En toen zei mijn moeder weer, er moet een echo op. En er stonden echt 10 artsen in die kamer. En toen zei de gynaecoloog, maar dat wisten we niet. Nou ja, toen ging er een echo op. En op dat moment kwam Roy ook binnengelopen. En toen zei de echoscopist, die zei van nou, ja, VO. En toen zei Roy, wat is VO? En toen zei ze, ja, volledige ontsluiting. En toen zijn ze met alle toeters en bellen, zijn ze met me gaan rennen naar de verloskamer. En in 2 persen was de kleine Yuna er.
0: Holy shit.
1: Ja.
0: Maar het moment dat jij beseft dat je zwanger bent, wat gaat er dan door je heen?
1: Nou ja, heel veel ongeloof, schaamte. En ik heb ook echt gegild van, oh, ik wil dit niet. Ik wil geen derde.
0: Ja.
1: En later heb je daar natuurlijk spijt van. Maar ja, je zit zo hoog in je emoties, ook niet wetende wat er komen gaat. Ja. Dat je op dat moment zoiets hebt van, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Dus ja, het was wel heftig.
0: Ja, heel erg heftig. Maar ja, dan, oké, je bevalt opeens. De baby is daar, maar je bent helemaal niet voorbereid. Je hebt geen babykamer, nee. Je hebt geen kleding. Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, och ja, geluk bij ongeluk kreeg mijn zusje 2 dagen voor mijn bevalling te horen dat zij een jongetje kreeg in plaats van een meisje. En waar is echt wekenlang gezegd dat ze een meid zou krijgen. Dus die is gelijk naar het ziekenhuis gekomen om allemaal spullen voor haar te brengen. Echt super lief. En ja, ook heel veel spulletjes van haar overgenomen. En gelukkig stond het wiegje van de oudste 2 nog bij mijn moeder op zolder. Dus ja, ook naar huis toe gebracht. En voor haar gewoon een fijn plekje gemaakt. Maar ja, het was wel schakelen. Want inderdaad, je hebt niet veel. Je hebt niks voorbereid. Dus gelukkig waren er heel veel lieve familieleden en vriendinnen die thuis alles gereed hebben gemaakt. Zodat ze lief thuis en ja, veilig thuis kon komen in een veilig warm nest. Ja.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, nu zijn jullie bijna een jaar verder.
1: Ja.
0: De kleine is nu bijna een jaar. Hoe gaat het nu met jullie?
1: Ja, goed. Alles is een beetje gedaald.
0: Ja.
1: En gezakt. En ja, in het begin was wel heftig. Hebben we ook wel veel hulp voor gekregen.
0: Mm.
1: Het is goed om erover te praten. Ook omdat er heel weinig weet van is. Heel veel mensen denken van, oh nou, het zal wel. Maar ja, ik vind dat je dit eigenlijk gewoon mee moet maken van dichtbij. Of zelf om te kunnen begrijpen wat het eigenlijk allemaal voor impact op iemands leven heeft.
0: Ja.
1: En de kleine meid doet het goed. Dus
0: gelukkig.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, super fijn. Melissa, heel veel succes en heel erg bedankt dat je hier was om je bijzondere verhaal te delen.
1: Ja, dankjewel.

0: inmiddels dat klimaatverandering zorgt voor steeds meer hittegolven. Maar wist je dat extreme hitte niet voor iedereen hetzelfde effect heeft? Ja, vrouwen kunnen tijdens hitte namelijk extra last krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid, duizeligheid, opvliegers en slaapproblemen. Journalist Keira van de Marker heeft onderzocht wat klimaatverandering doet met het vrouwelijk lichaam. Keira, welkom bij Phonics.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, waarom heeft extreme hitte meer invloed op het vrouwelijk lichaam dan op het mannelijk lichaam? Vertel.
1: Nou, we hebben natuurlijk afgelopen zomer een aantal hittegolven ervaren. En daarbij gaat de temperatuur omhoog. En dan, daardoor stijgt ook lichaamstemperaturen. Maar Het vrouwelijk lichaam reageert op sommige punten anders op deze hitte dan bij mannen. Want hormonen spelen een best wel grote rol bij je lichaamstemperatuur. Mm-hmm. En daardoor kan eigenlijk dezelfde hittegolf voor vrouwen anders uitpakken dan voor mannen. En dan heb ik het niet alleen over menstruatie, wat anders kan voelen, maar ook zwangerschap, de overgang. En daar zijn een paar verschillende onderzoeken naar geweest, maar nog lang niet goed genoeg. Dus ik vind ook dat het iets is waar we rekening mee moeten houden.
0: Ja, zeker. Jij zegt nog lang niet goed genoeg. Wat mist er dan en hoe kan dat?
1: Nou, in de gezondheidswetenschappen en in de medicijnen zijn de mannenlichamen eigenlijk altijd als standaard gebruikt. En dat is nu nog steeds. Dus ik vind dat we sowieso meer moeten inzetten op onderzoek. We moeten beter begrijpen hoe extreme hitte verschillende lichamen beïnvloedt. Maar daarbij dus ook specifiek kijken naar vrouwen en verschillende fases zoals menstruatie, zwangerschap, overgang. Want zoals je net al noemde, vrouwen kunnen daarbij dus last krijgen van duizeligheid, vermoeidheid, dat soort dingen. En zelfs af en toe ook bijvoorbeeld invloed hebben op je menstruatie. Dus dat het wat langer uitblijft, et cetera. Dus dat zijn best wel concerning problemen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zeker. En dit was iets waar ik totaal zelf geen weet van had. Ik zag de video natuurlijk dan van de Marker van jou. En ik dacht, oh jeetje, heb je hier reacties op gekregen? Van mensen die zeggen, oh ik herken dit of ik wist dit niet. Wat zijn de reacties geweest?
1: Ja, precies. Er zijn heel veel vrouwen geweest die dit herkenden. Maar als ze met zulke klachten dan bij de huisarts aankomen, dan worden ze hoogstwaarschijnlijk weggewimpeld met, ja, komt omdat je gewoon ongesteld bent. En dan word je met een paracetamol naar huis gestuurd, in plaats van dat ze verder onderzoek gaan doen naar waar het daadwerkelijk door kan komen. En het blijkt dus dat klimaatverandering, of de snelle klimaatverandering, effect kan hebben op hoe je je menstruatie ervaart.
0: Ja, hey, op die onderzoeken die gedaan zijn, die nog niet volledig zijn volgens jou, is daar ook iets van een oplossing bij, zeg maar? Wat zou er gedaan kunnen worden dat die klachten verminderen, of dat we er meer weet van hebben wat ermee te doen?
1: Ja, ik vind het wel belangrijk dat het niet alleen symptoombestrijding wordt, maar dat het ook echt bij de kern aangepakt wordt. Zoals ik al zei, dat er wel echt meer onderzoek gedaan moet worden. Dus dat er ook meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek. Maar ja, in de praktijk kan er natuurlijk ook rekening mee gehouden worden. Dus denk aan werkgevers die tijdens extreme hitte flexibeler zijn met werktijden, pauzes, maar ook eventueel goede voorlichting over wie extra risico loopt. Want je kunt niet iedereen precies hetzelfde advies geven als lichamen verschillend reageren op hitte. Ja. Dus dat zijn wat praktische dingen die gedaan zouden kunnen worden.
0: Ja, duidelijk. Hey, Keira, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jij bedankt dat je dit onderzoek wil belichten.
0: Ja, uiteraard. En als je nu luistert en je denkt, ik wil meer weten over dit soort onderwerpen, check dan zeker de website en de socials van The Marker.

0: Veel jongeren hebben ambities, ideeën en plannen, maar ze weten niet altijd hoe ze die moeten omzetten in iets concreets. Nou, Stichting Revision helpt daarbij. De stichting helpt onder andere met persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en het ontdekken van hun eigen kracht. Liliana is een van de mensen achter Revision en ze zit nu bij ons. Liliana, welkom aan de blok.
1: Hey, dankjewel. Fijn dat ik erbij mocht zijn vandaag.
0: Heel erg fijn. Hey, neem ons even mee. Waarom is deze stichting ontstaan?
1: Nou, ik doe het samen met twee broeders van mij. Shout-out naar Manuel en Giuliano. En we hebben met z'n drieën enorm veel ervaring en kennis en best wel een groot netwerk. En we zijn eigenlijk gaan brainstormen 3 jaar geleden om te kijken hoe kunnen we dat op een laagdrempeligere manier doorgeven aan de youth en de next generation. Mm-hmm. En zo is eigenlijk de Revision ontstaan als stichting.
0: Nice. En wat wil je graag bereiken met de mensen die jij begeleidt dan?
1: Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is voor ons dat we bereiken dat mensen weten dat ze ondanks wat ze willen doen en ondanks de tegenslagen dat ze gewoon bij ons terecht kunnen. Je kan gewoon eigenlijk bereiken wat je wilt. En wij begrijpen met z'n drieën als geen ander dat niet iedereen de handvaten daarvoor heeft, zeg maar. Ja. Maar wij willen dus gewoon ervoor zorgen dat je bij ons het netwerk, maar ook de middelen kan bereiken om dat gewoon te doen, zeg maar. Ja. En op die manier ook gewoon een beetje je netwerk ook te verbreden. Ja.
0: Nice, want als je dan binnenkomt bij jullie bij de Revision, wat

0: gebeurt er dan? Hoe ziet die begeleiding eruit?
1: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld een project genaamd Power Mind Academy. En Power Mind Academy is eigenlijk ontstaan doordat 5 andere jongeren uit ons netwerk naar ons toe kwamen. En zoiets hadden van, hey, wij willen eigenlijk ook wel ervoor zorgen dat we iedereen bij elkaar kunnen brengen. Wat kunnen jullie daarin betekenen? En toen zijn we eigenlijk dus Power Mind Academy samen met hun gestart. Om een platform te zijn waarbij je dus verschillende workshops kan doen. En dat varieert van juridisch sterk staan tot branding en promoting. Tot hoe zet ik mezelf sterk als ZZP'er neer. Tot projectmanagement. Want hoe zorg je ervoor dat je project ook daadwerkelijk van A tot Z strak neerzet.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je daar behoefte aan hebt, dan kan je je daar gewoon voor aanmelden. En gewoon een gratis workshop bij ons volgen. Dus dat is een van de projecten die we met heel veel liefde doen.
0: Gratis workshop zelfs?
1: Ja, heel gratis. Je kan gewoon komen, je krijgt wat lekkers en je kan gewoon gratis leren. Dat is waar we het voor doen.
0: Dat klinkt echt geweldig. Hey, er zijn natuurlijk best wel veel organisaties die jongeren helpen met persoonlijke ontwikkeling of met ondernemerschap. Ja, wat maakt jullie nou anders?
1: Ik denk dat wij anders zijn omdat we 1 direct ook in het veld hebben gewerkt, zeg maar. Dus we weten heel goed welke tegenslagen iedereen tegenkomt, wat je staat te wachten, zeg maar. Maar ik denk dat het wat ons ook anders maakt, is dat we het namelijk niet alleen doen. Kijk, het is leuk als wij voor de klas staan en wat vertellen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is nog toffer dat we eigenlijk mensen direct uit onze omgeving erbij betrekken om die workshops te geven. Waardoor je dus eigenlijk een dubbele werking hebt. Je hebt gewoon enorm veel mensen uit de veld die gewoon meteen vertellen van hoe, wat, waar en wanneer en waar je aan moet denken en wat je het beste kan doen, et cetera. Dus ik denk dat ons wel anders maakt ook. En plus, we zijn gewoon heel chill. We zijn gewoon echt heel relaxed. Ja, weet je, kom binnen, doe een drankje, eet een stukje pizza. We gaan gewoon leren betalen. Dus nice. Het is ook heel laagdrempelig, zeg maar.
0: Oké. Hey, Liliana, dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, jullie ook super bedankt. Ik vond het heel tof dat ik ons verhaal zo mocht doen.
0: Ja, zeker. En als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil meer weten over Stichting The Revision. Of wil je kijken wat ze voor je kunnen betekenen? Check dan therevision.nl of de FunX website.

0: Sport met Tisa.
1: Ja, het is wel een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlechten?
1: Nee.
3: Hoe goed ben jij in haren vlechten? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik niet zo. En ik ben niet de enige. Weinig papa's in Nederland kunnen haren vlechten. Maar daar kan je wat aan doen. Door een cursus te volgen of simpelweg te blijven oefenen. Ik was benieuwd hoeveel mannen op straat kunnen vlechten. Dus ik ging de straat van Utrecht op om te vragen, kan jij haren vlechten?
4: Nee, daar heb ik mijn dochter voor. Die vlecht heel goed.
3: Vond je het jammer dat je vader nooit jouw haar heeft gevlochten?
5: Nee hoor, dat deed mijn moeder. Dus die kon het. En daarna kon ik het weer bij mijn zusjes doen. Dus dat ging goed.
6: Slecht.
3: Maar je hebt het wel geprobeerd?
6: Ja. Ik moet vaker van mijn dochters dat doen, ja.
7: Haren vlechten? Nooit van gehoord.
8: Ik heb het een keer gedaan bij mijn vriendin. Ging niet heel geweldig.
3: Wat ging er niet goed?
8: Je had toch 3 van die stukken haar die je dan moet vlechten. En ik had ze door elkaar gehaald.
1: Ik kan geen haren vlechten.
9: Ik denk het wel.
3: Maar jullie hebben het nog nooit gedaan?
1: Nee.
3: En waarom niet?
1: Ja. Weet ik het niet. Wordt er sprake gekomen bij een vriendin of een ex of iets in die richting?
10: Kan het wel, maar hoe het er dan uitziet, dat is...
3: Heel veel mannen kunnen geen haren vlechten. Wat vind je daarvan?
11: Ja, stereotype manbeeld, hè. Waarmee wij opgegroeid zijn.
12: Geen behoefte aan misschien.
3: En waarom zouden ze er geen behoefte aan hebben?
12: Ik weet niet, vriendin die het al kan of zo, weet ik veel.
13: Ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat niet dat raken, maar ik denk dat de vriendin dat het meestal doet. Niet dat de man niet hoort te doen, maar die doet het dan meestal. En dan, ja, die weet dan ook die moet vlechten als het een beetje. Ja. Maar ja, ik zou het wel leren.
1: Ja, het is wel een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlechten?
8: Nee, ik kan het niet. Ik heb geen dochter ook, dus nee.

0: dance.
1: Elf jaar renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Roos. Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
6: Kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound. Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
10: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
11: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
12: Paradijs, een keiharde actiefilm.
13: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
12: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
14: Wie de fuck is die gast?
12: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
15: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
16: Droom je van een stralende glimlach?
17: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
16: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
15: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
18: It's complicated met Jay.

0: www.phoenix.nl.
1: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Jay. Goedemorgen, ik ga jou helpen met iets waarvan jij niet eens wist waarvoor je hulp nodig had. Maar goed, eerst muziek van Jonah Fraser.

Een hele goede morgen weer bij Weekend Rewind. Ik zal er zijn van 10 tot 1 voor je. En als je gisteren niet hebt meegeluisterd, want gisteren was namelijk de allereerste dag dat we Weekend Rewind hebben gedaan, ga ik even uitleggen wat jou allemaal tegemoet gaat komen. Nou, ik draai vandaag iets meer classics dan normaal, dus we gaan echt werkelijk rewinden. Maar de hits van nu zullen sowieso niet ontbreken, dus maak je niet druk. Nou, je mag lekker de hele show lang meebepalen met welke tracks ik allemaal ga draaien.

gaan dit helemaal samen doen. En iets wat wij altijd eerst gaan doen is even kijken of ik jou kan helpen of motiveren, ondersteunen met wat jij vandaag gaat doen. Dus misschien moet je werken, misschien ga je vandaag het huis schoonmaken wat veel mensen op zondag doen. Misschien ben je naar de sportschool, dat vind ik trouwens heel ijverig. Misschien moet je verplicht familie gaan bezoeken. Het maakt me helemaal niet uit wat jij gaat doen. Of je er nou zin in hebt of helemaal geen zin in hebt. Eigenlijk misschien juist als je er geen zin in hebt, ga ik jou helpen. Want er is niks, ik geloof dat echt, wat de juiste trek op het juiste moment niet voor jou kan fixen. Maar goed, dan wil ik allereerst van jou weten. Wat ga je vandaag doen? En welke trek kan ik draaien om jou te motiveren, om jou even in die goede vibe en energie te krijgen om datgene te gaan doen wat je moet doen. Stel dat je wel weet wat je moet gaan doen, maar niet weet welke trek je daarbij nodig hebt. Maakt niet uit. Vertel me dan alleen maar wat je gaat doen. Dan ga ik die lekkere trek voor jou uitzoeken. Ik bedoel, makkelijker kan ik het niet voor je maken. Gezelliger wel. Het enige wat jij moet doen is even die NPO-luisterapp pakken en mij laten weten wat jouw planning van de dag is.

toevallig zo al aan. Dus jij hebt eentje gekozen die al klaar staat om op jou te wachten. Misschien moest het gewoon zo zijn. Robin zegt, ik ben de hele dag aan het klussen. Omdat mevrouw weer een idee had om alle kasten van kamer 1 naar kamer 2 te hebben. Zodat ik daarna een tussenwand kan plaatsen. Besef is de derde keer in 1,5 jaar dat ik alles weer omgooi. Het lijkt wel een stoelendans. Maar dan met kamers. Robin, nou, ik zou zeggen, zet je radio wat harder, want er komen echt heerlijke tracks aan. En één daarvan, die heeft Sego aangevraagd. Sego zegt, ik moet vandaag werken tot 5 uur. En één ding van Furadi blijft wel een banger. Een gouden ouwe. Nou, daar staat er maar één ding op voor mij om te doen. En Cindy, die van jou komt eraan. Maar goed, Sego, jij krijgt hem als eerste.

hele belangrijke vraag, want waar gaan wij zo meteen naartoe? Nou, wij gaan zo meteen naar Who Said It. Wat is Who Said It, Jay? Nou, dat is een spel die jij en ik gaan spelen, waarbij jij een prijs kan winnen. Waar gaat deze prijs om? Deze prijs gaat om jouw muziekkennis. Ja, we gaan die zo meteen testen.

0: het is die ik ga draaien. En waarom heet dit spel Who Said It? Want ik ga namelijk aan de hand van dingen wat deze artiest heeft gezongen... of wat deze artiest heeft gezegd, ga ik jou hints geven. En je krijgt er maar liefst 3 van deze joekels van een hint. Ja. Gisteren was het Usher. Ik had gisteren ook redelijk makkelijk gemaakt, omdat ik dacht, ja, nou, het is de eerste keer. Vandaag is het de tweede keer dus. Het is een klein stapje moeilijker. Maar ik heb er vertrouwen in dat het jou wel gaat lukken. Nou, we gaan beginnen met de hints.
1: Nummer 1.
0: Deze artiest pakt de stijl van je opa. Ja, dat doet deze persoon letterlijk.
1: Nummer 2.
0: Deze persoon zegt, ik ben een onafhankelijke hosselaar sinds mijn 14e jaag ik mijn droom na.
1: Nummer 3.
0: Deze persoon zegt ook, Free Palestine. En nou is het aan jou. Ben jij een kenner en denk jij, ja, ik weet naar welke artiest jij op zoek bent, Jay. Nou, dan mag je die droppen. Zijn naam, hè, voor de duidelijkheid, of haar naam. Droppen in de NPO Luisterapp en dan win jij, ja, dan win jij een goodie bag. En ik zeg je alvast, de mensen die een voice memo sturen, dat moet jij eigenlijk dus zijn, die krijgen voorrang in de NPO Luisterapp.

0: Weekend Rewind met Jay.
1: Ja, ik heb jou al aangekondigd. We gaan Who Said It spelen. Jay, wat is Who Said It? Ik ga het je vertellen. Ik ga namelijk zo meteen een track draaien. Ik ga nog niet zeggen welke track dat is. Maar jij moet aan de hand van 3 hints

0: waren een spel aan het spelen. Hoe zet het? Ik ging namelijk 3 hints aan jou geven, heb ik al gedaan. En aan de hand van die 3 hints moest jij raden welke artiest ik zo meteen ga draaien. Maar, ik heb wat antwoorden binnengekregen. Laat me bijvoorbeeld eentje bijvoorbeeld alvast erin gooien.
1: Drake, sowieso.
0: Ja, bijvoorbeeld, dat is 1. Ik hoor ook deze.
2: Goedemorgen, Jay. Is dat niet Ed Sheeran?
0: Het zijn alleen maar de verkeerde artiesten, jongens. Ik heb er nog eentje.
3: Hey, Jay. Good morning. Volgens mij ben je op zoek naar gewoon Boefman.
0: Nee, ik ben niet op zoek naar deze 3 artiesten. Maar ik moet wel zeggen, deze persoon is in de buurt.
2: Goedemorgen, Jay. Is dat niet Ed Sheeran?
0: Of deze guy is gewoon sarcastisch. Dat kan ook. Weet je wat ik ga doen? Ik ga jou die hints nog 1 keertje geven. En dan hoop ik dat het je wel gaat lukken.
4: Nummer 1.
0: Deze artiest pakt de stijl van je opa.
4: Nummer 2.
0: Deze artiest zegt, ik ben een onafhankelijke hosselaar. Sinds mijn 14e jaag ik mijn droom na.
4: Nummer 3.
0: En deze persoon zegt ook Free Palestine. Nou.

0: Chan en Rauw Alejandro hoor je met Pongo.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Ja, ik ben op zoek, tenminste, ik weet wel wat ik ga draaien zo meteen. Maar ik was eigenlijk op zoek naar iemand, naar jou, om het goede antwoord te geven aan de hand van drie hints. Jij moest raden naar welke artiest ik namelijk op zoek ben. Ik ga deze artiest zo draaien. En ik heb jou drie hints gegeven. En de berichten stromen binnen. Ik moet zeggen, ik merk dat deze van vandaag ten opzichte van gisteren toch een stuk moeilijker is. Bijvoorbeeld Diallo, die stuurt dan bijvoorbeeld dit.
2: Goedemorgen, Jay. Volgens mij ben je op zoek naar Lijpen.
0: Nee, Diallo. Ik ben niet op zoek naar Lijpen. Op een gegeven moment herpakt hij zichzelf wel.
2: Dat is niet Lijpen. Dan moet McLemore zijn.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo over hebben. Goed, Alemski die doet nog een poging. Die zegt dan Ismo. Ik zeg nee, het is geen Ismo. Demma die denkt dat het Boef is. Het is ook geen Boef, Demma. Nee. Carmen die denkt ook Ismo. Dus dat zal toch iets zijn waarom ik vaak Ismo en Boef tevoorschijn krijg. Ja, het kan die Free Palestine natuurlijk zijn. Dat zou het natuurlijk ook kunnen zijn. Het zijn ook allebei ondernemers. Maar goed, je hoorde het eigenlijk stiekem al. Iris, jij hebt het goede antwoord.
3: Free Palestine, dat is toch McLemore?
0: Juist. En jij bent niet de enige met het goede antwoord hoor. Patricia heeft hem ook al begrepen. Rosalie heeft het ook goed geraden. Angel Mar heeft het goed geraden. En Sanjana heeft het ook goed geraden. Dus, aan de ene kant, hij was moeilijker. Maar er zijn wat echte muziekkenners. Nou had ik een paar hints gegeven. En die ga ik eventjes met jou bevestigen. Om eventjes gewoon, je weet toch dat je weet dat ik niet zomaar uit mijn nek loop te kletsen. Om het even zo te zeggen. Deze artiest pakt de stijl van je opa. Nee. Nou laat ik het verkeerde fragmentje horen. Dit is hem. Snap je? Dat was de ene. Daarna zegt hij, ik ben een onafhankelijk...

0: Nou goed, je hebt het gehoord. En er was nog een laatste dingetje. Deze persoon zegt Free Palestine.
1: Words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Nou goed, deze man is ondertussen gecanceld van zijn concerten. Die hij samen met Ed Sheeran gaf tenminste. Hij was een soort van support act van Ed Sheeran. En omdat de man Free Palestine aan het podium heeft gezegd... zijn concerten dus gecanceld. Ik ben op zoek inderdaad naar Macklemore. Of ik moet het goed zeggen, Macklemore. Ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik die door had. Welke track ga ik van hem draaien? Je hebt net een fragmentje al van hem gehoord. Nou, dat is hem dus.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Said Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, nu is het moment aangebroken dat iemand iets gaat opbiechten in de show. Wat het is, hoor je zo meteen.

Het is tijd voor de Rewind Big Talk. Stel je voor, hè? Hoe leuk zou het zijn als jij gewoon de meest foute track mag aanvragen en dat ik deze dan ook draai zonder dat jij je hoeft te schamen, hè? Nou, dat is precies wat jij en ik nu dus gaan doen. Dus, wat is nou die ene track waarvan je denkt, hey, deze track is zo fout, maar hij is zo leuk. Ja. Stel dat iemand hem nou toch op de radio zou draaien. Nou goed, laat mij weten welke track die track voor jou is. Je mag er ook bij uitleggen waarom of wat deze track voor jou betekent of aan wie of aan wat deze track jou doet denken. En let wel, hè, tijdens de Rewind Big Talk wordt er niet gejudged. Dus je mag gewoon een beetje de grens bij mij opzoeken. Ik ga je een voorbeeld geven. Gisteren werd er een track aangevraagd. Nou, Mr. M vroeg de Pokémon Theme Song aan. En dan moet jij raden of ik die nou gedraaid heb of niet. Tuurlijk heb ik die gedraaid. Daarom zeg ik, zoek lekker de grens bij mij op. Welke track vind jij echt leuk om te horen, maar hij is zo fout? Drop het alsjeblieft even in de NPO Luisterapp.

0: Weekend Rewind met Jay.
1: Je hoorde zojuist Chris Brown met She Ain't You. En daarvoor vroeg ik aan jou om jou, ja, laat ik het makkelijk zeggen, guilty pleasure met mij te delen. Ja, ja, ja, zeker weten. Het is namelijk de Rewind Big Talk waarbij jij confest. Ja, Jay, ik hou toch eigenlijk stiekem van deze track die een klein beetje fout is. Maar wat ik heb gemerkt vandaag en gisteren dus ook, en het is vandaag ook weer gebeurd dus, dat sommige tracks die ertussen zitten, naar mijn mening niet per se een guilty pleasure zijn. Maar misschien ervaar jij het zo en dan judge ik ook niet in deze Big Talk. Ik heb namelijk een track binnengekregen van Jasmine. En de Jasmine die zegt, wil je alsjeblieft Hayabusa van Hef draaien? Die schreeuwen wij altijd mee. Nou had ik Jasmine even gebeld om te, in de hoop dat ik haar aan de lijn zou krijgen om die

jaar oud zijn. Ja, minimaal. Maar de track moet ook weer niet 20, 30 jaar oud zijn. Snap je? Het hoeft ook niet crazy te zijn, maar het mag niet te jong zijn. Je snapt me, denk ik wel. Ander dingetje. Als je een voice memo stuurt, verhoogt dat de kans om jouw request op de radio te krijgen. Want ik laat namelijk de energy en de vibe waarmee je de track aanvraagt gewoon meetellen. Jazeker. En daarnaast is het gewoon heel simpel. Drop gewoon jouw rewind request in de NPO Luisteren. Verder gaan we het helemaal niet moeilijk maken. Wel gezelliger, want ik heb zometeen Young Ellens en Kans met de laatste bericht. Maar eerst Anuel AA samen met Daddy Yankee, Karol G, Ozuna. En ga zomaar door met

gekregen die ik overigens ook ga draaien. Die voldoet aan die eisen. En het mooie van deze request is dat twee mensen hem tegelijk hebben gevraagd. En die kans is in principe niet zo heel groot. Want een rewind track, ja, daar zijn er zoveel van. Dit is zo'n mooi moment. Dus Sego en Bianca hebben allebei om een track van Lil Wayne gevraagd. En dan denk ik, ja, wat zal ik hier nog verder over vertellen? Nou, lekker gewoon niks. Ik ga gewoon lekker de track draaien. We gaan terug naar 2008. Dus het is ook niet een rewind van net 6 jaar terug. Nee, het is wel een stukje terug. Maar geloof mij, ik denk dat Bianca en Sego niet de enige zullen zijn die blij zijn als ik deze track ga draaien. Deze track heeft Lil Wayne samen met Bobby Valentino. En de track heet Mrs. R.

De nieuwe track van Mauvais Joe, Louis, hoorde je zojuist. Hey, stel je voor dat jouw partner al jullie slaapkamergeheimen vertelt aan zijn of haar vrienden of vriendinnen. Gewoon de details. Ja, dat is waar we het zo meteen over gaan hebben in Mijn Rechtbank. Blijf hangen.

0: Slash Phonics. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Said Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
6: Hermanos!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat als jouw partner alle details van jullie slaapkamergeheimen vertelt aan haar vriendinnen? Nou, dat is het probleem van...

0: of onschuldig? Heel simpel. Ik ben de rechter, jij bent de jury. En zoals in Amerika bepaal jij als jurylid of iemand schuldig is of niet. En hou je niet in, hè? Ga gewoon, ja toch, je mag gewoon straight zijn. Je mag gewoon, ja toch, je ongezouten mening geven over elke case die wij behandelen. En de zaak die we vandaag gaan behandelen is de zaak van Mitchell. Ik ga je even voorlezen wat Mitchell nou nog stuurt. Mijn vriendin vertelt haar vriendinnen alles over ons seksleven. Wauw. Mijn vriendin heeft een hechte vriendinnengroep. Ik wist dat ze onderling over seks praten, maar ik dacht altijd een beetje algemeen. Tot we laatst met die groep uit eten waren. Een van haar vriendinnen maakte ineens een grap over iets heel specifieks dat ik in bed doe. Vervolgens bleek ze ongeveer alles te weten. Hoe vaak we het doen, wat ik wel en niet lekker vind, dingen die we geprobeerd hebben en zelfs iets waar ik me behoorlijk voor schaam. Nou, ik werd boos en heb thuis gezegd dat ze vanaf nu niets meer over ons, zijn slaapkamergeheimen, mag vertellen met haar, of mag bespreken met haar vriendinnen. Zij vindt dat ik haar niet kan verbieden om over haar leven te praten. Waarop ik zei, zodra je daarbij vertelt wat ik naakt doe, is het niet meer alleen jouw privéleven. En nu vindt ze dat ik haar vriendinnen probeer te controleren. Huh? En hij vraagt aan ons, ben ik fout in deze? Zo, dit is een lastige man. Ja, je kan het dan op twee manieren bekijken. Ik praat tegen jou als jurylid, hè, want jij gaat bepalen. Ik ben alleen maar de rechter die aan het einde de hamer dan maar even op tafel slaat. Maar jij bent een jurylid. Je kan het op twee manieren bekijken. Natuurlijk snap je dat je dingen met je vrienden en vriendinnen bespreekt. Maar aan de andere kant snap ik ook alweer dat je dat niet zou willen. Hey, ben ik even blij dat ik geen jury ben? Jij gaat het even zeggen tegen mij. De vriendin van Mitchell praat graag met haar vriendinnen over haar seksleven. Mitchell vindt het te ver gaan en dat ze daarmee moet stoppen. Is de vriendin van Mitchell schuldig of onschuldig? Deel jouw oordeel als jurylid alsjeblieft in de NPO Luisterapp. En ik heb het al gezegd, hou je niet in.
1: New music. New music. Nieuw op Fannies.

0: seksleven. En Mitchell vindt het te ver gaan en dat ze ermee moet stoppen. Nou, is de vriendin van Mitchell schuldig of niet? Dat is de vraag die ik aan jou gesteld heb. En ik heb wat oordelen binnengekregen, hoor. Jazeker. S, die zegt, je kan echt niet delen hoe en wat je met je partner doet. Andere mensen hoeven niet de details te weten wat er in de kamer gebeurt. Iedereen heeft wel eens, hè? Je weet wel. Maar hou dat lekker voor jezelf. En anders moet je 18 plus content creator worden. Dan kan je doen en laten wat je wil. Oké, dat vind ik wel heel heftig. Maar ik haal hieruit dat jij dus zegt dat zijn vriendin schuldig is. Nou, Lucas die houdt het juist kort, mondig en super duidelijk. Hij zegt, vriendin, schuldig, 100%. Bam, pats, boom, niks aan veranderen. Patricia die zegt, pas maar op. Want straks gaat ze met je vriend, of gaan ze met je vriend ervan door. En dat is ook wel een punt inderdaad. Want ja, je vertelt allerlei dingen. Maar ook de goede dingen, waardoor ook iemand anders naar je vriend gaat kijken. Weet je wel, ik bedoel, je vriendin gaat op een andere manier naar jouw vriend kijken. Ja, goed punt, Patricia. Diallo die zegt, hi Jace, is zeker schuldig. Ze moet daarmee kappen, jongen. Dat is niet alleen haar privé, maar ook die van haar partner. Groot schuldig. Goed, naast Diallo heb ik ook Dario hier zo aan de lijn. Vertel, wat vind jij hiervan?
1: Yo, yo, ja, het is simpel, man. Je kan niet dit delen. Kan niet. Ze hebben elkaar lief. Ja. En wat ze delen in het bed is wat ze in het bed delen. En tuurlijk, je kan je vriendinnen dingen vertellen, algemene dingen vertellen. Zelfs juicy details mag je ook vertellen. Maar als je iets vertelt van je weet dat je man of je partner, maakt niet uit wie, andersom geldt het ook, hè?
0: Ja.
1: Als je weet dat je partner zich daarvoor schaamt of zich mogelijk kan schamen, hou je mond. Je moet elkaar toch respecteren. Hoe kan je mekaars privé respecteren als je dat aan een brede vriendengroep deelt? Serieus.
0: Hey, maar
1: duidelijk,
0: ja.
1: Schuldig.
0: Oké, okay, jij zegt sowieso schuldig. Ik heb gewoon wel wat vragen als rechter zijnde. Hè, om eventjes gewoon de zaak goed te begrijpen. De vriendin van Mitchie die zegt, ja maar wacht eens heel even. Jij gaat mij niet onderdrukken. Ik wil gewoon met mijn vriendinnen kunnen praten over wat ik wil praten. Wat zeg jij daartegen dan?
1: Dat is onderdrukken? Wat is onderdrukken? Als je gaat onderdrukken, zeg blijf thuis. Je gaat nergens heen totdat je leert mij te respecteren. Wow. En gaat dan weer naar buiten. Dat
0: okay.
1: Is
0: ja, oké, okay, ik hoor wat je zegt.
1: Maar dat doet hij niet. Alleen, kijk, weet je, het is, ik bedoel, ze snapt het niet. Ik geef een voorbeeld. Ik zei het in de app, ik ga het gewoon zeggen hier. Alsof haar poes niet het verkeerde muggen is.
0: Dario!
1: Wil ze hebben dat hij dan zegt, hey, nog vandaag niet, maar mijn versmadde poes is muffig. En terwijl hij met zijn vrienden zit.
0: Oké, point made. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Je onderdrukt me.
0: Oh jee, ja goed. Ja, dan is het aan mij om nu aan mij is het niet om een oordeel te komen. Het is aan mij om in ieder geval jullie oordeel en onder andere die van jou even officieel te maken. Ga jij het zeggen? Het woord schuldig of onschuldig wil ik van jou horen. De vriendin van Mitchell is...
1: Schuldig levenslang!
0: Hey, dankjewel man, Daryl.
1: Yo, thanks bro.
0: Hey, fijne reis nog met het rijden, hè? Hey. Ja, hey, jullie hebben gesproken.

met goud. Ja, de track die ik nu ga draaien is sowieso ook goud, by the way. Hey, ik heb een dilemma. Ik zit namelijk tussen twee dingen, tussen wal en schip. En ik kan geen keuze maken. En ik heb jouw hulp keihard nodig. Ja, als je moet kiezen tussen goed en goed, ja, wat kies je dan? Goed, wat het precies wordt, daar ga jij me zo meteen bij helpen. Eerst heb je Justin Timberlake met Cry Me A River. Hier bij

0: jouw hulp nodig.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Ja, er zijn twee heerlijke tracks die hier in mijn playlist staan. Ze staan allebei ready en ik wil ze eigenlijk allebei draaien, maar dat kan niet. Dat kan niet en je gaat zometeen begrijpen waarom het niet kan. Maar ik moet er eentje kiezen en daar ga ik jouw hulp bij gebruiken. En echt, help mij gewoon maar, want ik heb...

even alsjeblieft voor mij. En geloof mij, er zit ook een prijs voor jou in. Want als je een van deze twee tracks kiest, kan het eigenlijk niet fout gaan. Maar ik ga jou even laten horen waarom ik ze niet allebei kan draaien. Deze tracks hebben namelijk iets weg van elkaar. Nou, een van de eerste track die ik jou ga laten horen van de dilemma. Ja, laat me het zo noemen, de rewind dilemma die ik vandaag heb. Is de track van Burna Boy, de track Last. Als je even niet meer weet hoe die klonk,

0: Daar tegenover staat de track van Toni Braxton. Ja, He Wasn't Man Enough van Toni Braxton. Ja, wat wordt het laatst van Burna Boy? Of He Wasn't Man Enough van Toni Braxton. Drop dat alsjeblieft even in de NPO Luister app. Zodat ik dan even weet wat ik moet doen. Want ik kom er in mijn eentje niet uit. Oké. Alvast bedankt, ja? Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
1: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Nanda, met zo'n goed argument waarvan ik dacht van, ja, nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat hem wel. Ik kan hem even met je delen wat Nanda hierover zegt.
1: Hey Jay, die van Toni Braxton die klinkt ook wel echt lekker. En Burna Boy horen we wel iets vaker als Toni Braxton. Dus doe maar, he wasn't man enough.

0: Wat wil je doen? Ja, maar dan in een nieuw jasje met een frisse, frisse look. Met een dikke bobbeling beat er ook tussendoor. Ja, ik vind het een goede remake van de track. Of een goede manier van samplen van de track. Want ze hebben de track niet geremaked. Ze hebben een eigen ding erop gedaan. Goed, het is alweer bijna tijd voor Phonics Fissa Boas Wagwan.
1: Wat wil je doen dan? Wat
0: nou, ik wil mijn radio harder zetten, want ik wil luisteren naar wat jij allemaal hebt voor ons vandaag.
2: Ja, zometeen weer Phonics Finest. Het allerbeste wat je de afgelopen week hier bij Phonics hebt gehoord. Misschien moet ik die tune ook nog maar zometeen nog een keer gaan draaien. Want het is zo'n goede tune.
0: Ja, welke dan? De oude of de nieuwe? Nu krijg je ook een dilemma.
2: Zeg het maar. Zeg het maar. Ja, kijk, ik ken natuurlijk die oude beter dan de nieuwe. Maar ik vind die nieuwe ook... Het heeft wel wat, hoor.
0: Ik vind het ook, man. Die beat pompt gewoon lekker hard, weet je. Dus dat is, ja, ik vind het wel wat hebben.
2: Sowieso
0: ja,
2: vind ik dat Bokkesom kan dit als de beste. Gewoon die oude tunes een nieuw jasje insteken. Dat doet hij echt heel goed, man.
0: Ja, Bokkesom is sowieso in een hele lekkere run de laatste tijd, man. En wat heb jij nog meer voor ons straks dan?
2: Ja, zometeen gaan we het hebben over homewrecken. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, per ongeluk of expres.
0: Nee, niet dat ik... Ik heb juist homes gecreëerd, hè, met mijn muziek en wat ik breng, toch?
2: Ja, zo zou ik het ook zeggen.
0: Ik heb heel veel vrienden, of tenminste heel veel vrienden van mij
2: zijn elkaar
0: gebracht, weet je. Ja, dat is een beetje, ik hou er wel van. Misschien moet ik daar ooit iets mee gaan doen. Maar oké, je gaat het over homewrecken hebben. Ik ben benieuwd.
2: Ja, laat alvast in de NPO Luister-app weten als je zit te luisteren. Wat vind je van homewrecken? Moet het kunnen of niet? Het klinkt misschien een beetje stom, maar Noorden en Beth hebben deze week erover gehad.
0: Moet het kunnen? Goeie vraag. Ik ben benieuwd, ja.
2: Het is bij de wet niet verboden, toch?
0: Maar interessant. Ethisch verantwoord.
2: Ja, precies.
0: Ik ben benieuwd goed onderwerp, ja, boss.
2: Ja, toch?
0: Ja, oké.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Van school is

0: Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
4: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je bent ingetuned op Funnick's Finest, waarin ik jou mee ga nemen langs het allerbeste wat we hier bij Funnick's te bieden hebben. En daarom dacht ik ook even een kijkje naar de X-chart van deze week. Ik pak er 3 random nummers uit met een nieuwe op nummer 31. Bees Honey, As We Get High. En dat is echt een potentiële nummer 1.

en Jonna Fraser, We Are Gonna Make It. Ook een oud WK-nummer, hè? Gewoon kaart gestegen van 17 naar 13. Ja, en dan door naar de Henky T en KM. Deze week te vinden op nummer 6 met hun hit.

0: Mix. Ja, het is jouw zondagmiddag en je luistert naar Phonics Finest. Ja, wat betekent dat? Alleen het allerbeste. En ook de meest opvallende momenten van afgelopen week. Zo ook uit de middagshow met Noordin en Wef. Ik hoorde het net al even. Zou jij een homewrecker kunnen zijn? Iemand die dus een relatie breekt om zelf vervolgens met die persoon een relatie te starten. Noordin en Wef, die bespraken het tijdens de middagshow.
1: Ja, dit is wel echt een pittige, maar je gaat het niet geloven. Niemand minder dan Jean Eiko en Big Sean zijn...
2: Zeg je Jean Eiko?
1: Jean Eiko.
2: Oh, I was today years old. Ik had dat.
1: Wat dacht je dan?
2: Jean Eiko.
1: Nee, doe normaal.
2: Ja, sorry.
1: Dacht je Jean?
2: Ja, maar oké, daar gaat het niet om.
1: In ieder geval, ze zijn natuurlijk uit elkaar. En Jean, die zou op haar nieuwe album misschien een snare hebben uitgedeeld naar haar ex.
2: Nou, misschien is wel heel duidelijk om te horen. Let op. Who the fuck is Lisa? Who the fuck is Paige? Who the fuck is
1: Britney? Get the fuck up on my face. Get the fuck up on my place. Ja, dit gaat dus over haar ex Big Sean. Maar ik hoorde dus dat hij zelfs weer wat... Oh, dat hij zelfs een diss terug heeft gemaakt.
2: Ja, let op. Because she's starting to mix Ashley up with Tanisha. And saying
1: hi Britney when I'm on the phone with Lisa. Oh nee, dit vind ik echt verschrikkelijk. Maar wat ik dus vreemd vond, was dat heel veel mensen zoiets hadden van... Jean, waarom doe jij dit? Ben jij zeg maar niet vreemd gegaan met Big Sean? Want jij kwam uit een relatie.
2: Ja, dus Big Sean en Jean Eiko kenden elkaar al toen zij dus in een relatie zat.
1: Ja, precies.
2: En hij ook trouwens.
1: Oh, hij ook?
2: Volgens mij wel.
1: Nou, dat weet ik dus niet.
2: Okay, maar
1: iedereen wist wel dat zij al in een relatie zat. Ze heeft toen haar partner geskipt voor Big Sean. Ja, dus mensen zeggen, ja, hoe je hem krijgt, dat is ook weer hoe je hem gaat verliezen.
2: Ze hebben geen medelijden met
1: hem. Sta jij erachter?
2: Achter dat wordt gezegd, 100%.
1: Ja, van hoe je iemand krijgt, zo verlies je ook iemand.
2: Dat is toch...
1: Ja, ik vind het wel lastig.
2: Maar zou jij met iemand kunnen... zou je met iemand kunnen gaan...
1: Okay.
2: Die je leerde kennen terwijl hij of zij in een relatie zat.
1: Kijk, ik ga echt heel eerlijk zijn. En dan wil ik je vieze, ongezouten mening wil ik echt niet horen. Ik heb dit namelijk wel een keer meegemaakt.
2: Vertel!
1: Nou, ik heb iemand een keer ontmoet. En die heeft toen gewoon eerlijk verteld na de tweede keer dat we hadden afgesproken. Luister dan, it's complicated. Ik zit in een relatie, maar ik ga echt uit elkaar. Ik heb hem de voordeel gegeven. En
2: het
1: hij
2: voordeel.
1: Is echt het voordeel. Hij is wel echt uit elkaar gegaan. Maar ik ken genoeg situaties waarbij het niet is gebeurd. Dus, maar aan de andere kant, ja, wij zijn wel gewoon uit elkaar gegaan. Maar niet omdat hij vreemd was gegaan of zo. Wat?
2: Ik zou dat nooit kunnen.
1: Jij zou niet met iemand. Jij zou niet met een chick kunnen gaan die al in een relatie zit. Jij zou geen relatie met haar kunnen nemen in de toekomst. Dat is goed om te weten.
0: Oh. Het is wel een beetje rommelig, hè? Ik zeg je eerlijk, geen homewrecking voor mij. We gaan wel lekker naar huis met muziek van Drake en Messi J. Hold on, we're going home.

Speakers. Zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van Barkie of niet Barkie. Jij mag gaan bepalen of het gedrag en de gewoontes van andere Phonics-luisteraars heel normaal zijn. Of dat het toch totaal gestoord is, dus helemaal niet Barkie. Mocht jij nou een gewoonte hebben waarvan je zegt, ja, ik denk dat ik de enige ben die dit doet. Laat het dan even doorkomen via een berichtje in de NPO Luister-app. Ik kan je alvast een klein beetje vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben. Ik heb iemand gevonden die doet overal zout overheen. Ja, over alles. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Phonics 5.

0: Fresh KM en Bare Minimum. Is het barkie of is het totaal niet barkie om overal zout overheen te doen?
1: Nee, dit is echt niet barkie.
2: Vind je dat niet barkie?
1: Barkie?
2: Of niet barkie?
0: Ja, het is tijd voor mijn favoriete moment van deze show, want we kunnen lekker gaan judgen. Jij mag bepalen of de gewoontes van andere Phonics-luisteraars barkie, dus hartstikke normaal, of totaal niet barkie zijn, niet normaal dus. En ik kreeg gistermiddag gewoon een audio-appje binnen van Ro.
3: Mijn moeder, die had laatst, ik had een gesprek met mijn moeder en die zei: ik vind het toch eigenlijk niet normaal dat je overal zout over doet. En ja, ze heeft eigenlijk wel gelijk. Ik doe overal zout over. Ik vind het gewoon heerlijk. Ik snap ook niet waarom mensen dan niet zo'n zout kunnen eten. Gewoon, kijk, dingen als aardappelen, patat en zo. Ja, daar doe ik altijd een beetje extra zout over. Maar dat hoort. Maar ja, ik doe ook gewoon een croissant of zo.
0: Wat?
3: Ook zout. Ik had laatst zout gedaan over een donut. Ja, ik vind dat helemaal niet gek. Het maakt het een stuk smaakvoller. En ik snap gewoon niet dat mensen dat zo raar vinden. Nou ja, ik ben benieuwd of ik de enige ben.
0: Zeg maar, over aardappelen hoor ik hem nog wel. Maar over een croissant en een donut zout doen? Daar moet ik even aan wennen. Ik weet niet, daar ben ik denk ik niet de enige in. Maar het gaat mij nog niet eens over het eten waarover dat zout heen doet. Maar zoveel zout kan toch niet goed voor je zijn? Ik heb heel veel respect voor broze nieren. Zoveel zout, nee, het kan... Oké, weet je wat? Ik laat het judgen lekker aan jou over. Jij mag het gaan bepalen door een berichtje te sturen in de NPO Luister-app. Doe het vooral ook even in een spraakmemo. Want Ro die doet over alles wat hij eet zout. Is hij omdat hij dit doet barkie of niet barkie? Het is aan jou om te oordelen. Ik ben echt heel benieuwd.

0: Ja, je valt met je neus in de boter. Jij mag gaan stemmen via de NPO Luister-app op de gewoonte van Ro. Wat is dat nou?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, luisteraar Roy, die doet namelijk over alles wat hij eet zout. En dan heb ik het ook echt over alles, hè. Dus aardappelen, croissants en hij zei zelfs een donut. Ja, dat vind ik niet normaal. Dus ik stem vandaag voor niet Barkie. Maar goed, mijn stem telt niet echt. Jouw stem wel, dus laten we even bellen met Tatjana.
3: Hoi.
0: Hi. Jij zegt ik heb een sleutelhanger met een mini zoutpotje. Vertel.
3: Ja, die heb ik van mijn vrouw gekregen, omdat ik overal zout op doe. En toen heeft ze gezegd van, jij doet overal zout op, hier heb je een sleutelhanger met zout. Omdat bij andere mensen thuis hebben ze niet altijd zoveel zout in huis, of mensen eten dat niet.
0: Dus jij doet overal zout op. Wat is de gedachte achter overal zout op doen? Ik snap er niks van.
3: Oh, het is gewoon lekker.
0: Maar oké, noem eens iets waar je echt zout over doet, waarvan je weet dat mensen daar een beetje raar van aan kijken.
3: Ja, door mijn spinazie doe ik echt heel veel zout.
0: Oké, kan ik me nog even vinden?
3: Mijn broodje kaas, heel veel.
0: Heb je ook zeg maar iets zoets waar je zout overheen doet?
3: Iets zoets waar ik zout overheen... Ja, over de popcorn wel, maar dat is wel logisch.
0: Over de zoete popcorn doe je zout?
3: Ja.
0: Waarom bestel je dan niet gewoon zoute popcorn?
3: Omdat er dan niet zoet bij zit.
0: En dan ben ik nog benieuwd, zeg maar, hoe zit het met jouw nieren? Die doen het nog goed gewoon?
3: Ja, die zijn nog helemaal goed.
0: Je bent ook goed gegroeid, gewoon goed op formaat?
3: Ja, zeker.
0: Oké, dus de uitspraak Ro doet over alles wat hij eet zout. Barkie of niet Barkie, wat zeg jij?
3: Ja, ik zeg Barkie. Maar okay. Of misschien ben ik wel niet Barkie dan.
0: Oh, dat kan ook nog. Oké, Tatjana, dankjewel.
3: Ja, jij ook.
0: Yo. Ja, het is toch lastig, hè? Ik zie ook nog Dien in de NPO Luister-app. 100% niet Barkie. Ik zie die man binnenkort bij mij in het ziekenhuis. Ja, ik kan het nog niet met zekerheid zeggen. Het gaat een beetje gelijk op. Heel veel mensen zeggen Barkie, de anderen zeggen weer niet Barkie. Ik ga het nog even een ronde laten lopen. 5 minuten nog heb je om te stemmen. Ro doet over alles wat hij eet zout. Is hij, omdat hij dat doet, Barkie of niet Barkie? Laat het even doorkomen. Doe dat vooral in een spraakmemo.

0: Daniella, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vind jij het normaal om overal zout overheen te doen?
1: Ja, dat vind ik helemaal normaal.
2: Nee, dit is echt niet Barkie.
3: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
3: Of niet Barkie?
0: Ja, je hoort het. Je mag nog steeds stemmen via de NPO Luister-app of de gewoonte van luisteraar Ro Barkie of niet Barkie is. En je hoort het al aan het intro. Ro die doet er namelijk over alles wat hij eet zout. En dan heb ik het dus echt over alles, hè. Van aardappelen tot en met croissant tot en met een donut. En de vraag is hij omdat hij dat doet Barkie of niet Barkie? En Daniella, jij was gelijk daar in die NPO Luister-app. Vertel, waar doe jij zout overheen?
1: Ook op alles. Standaard mijn avondeten. Maar ook inderdaad, net als wat hij zei, croissant. Met smeerkaas doe ik zout overheen. Broodje kipfilet, pizza, eiersalade.
0: Maar er zit toch al heel veel zout in?
1: Ja, maar dat proef je niet meer als je eenmaal zout eet.
0: Waar is het begonnen? Waar is het misgegaan?
1: Ergens in mijn tienerjaren.
0: En ja, oké, maar wat vind je er zo lekker aan zout? Ja, maar ik snap, ik vind een, weet ik veel, een bouillon.
1: Grof zout maakt het extra, dan kan je er nog op kauwen.
0: Ach, dus je hebt ook geen goede tanden meer, denk ik.
1: Jawel, dat wel.
0: En zijn er dan ook dingen waarvan je zegt, nou, maar daar kan echt geen zout over, daar moet je echt mee kappen, daar is de grens?
1: Ik zou het niet echt weten. Ze zeggen dat in chocomelk ook je snufje zout zou kunnen.
0: Nee. Doe jij dat ook dan?
1: Ik heb het wel eens gedaan, maar ik proef niet echt het verschil. Maar het is niet vies.
0: Of zout?
1: Misschien, ja, ik weet niet waar je het niet op zou doen.
0: Zout in je chocomel?
1: Ik heb overal een snufje zout op.
0: Oh, ik vind het echt bizar. Ja, ik eet ook best veel zout, maar ik vind... Er gaat een soort hele wereld voor me open. Oké, dan voor jou de vraag. Is Ro Barkie of niet Barkie?
1: Ja, hij is Barkie.
0: Oké, ja, we gaan naar het oordeel. We tellen alle stemmen bij elkaar op. Giovanni die zegt 100% niet Barkie. Constantina die zegt ik doe ook over alles zout wat hartig is. Maar zout op een donut, dat gaan we echt niet doen. Dus het is tijd om naar de conclusie te gaan. Is Ro, omdat hij overal zout over doet, Barkie of niet Barkie? Ik ga eens even alle stemmen bij elkaar optellen. Met 70% van de stemmen. Nou, daar gaan we, Daniella.
2: Niet Barkie.
0: Oei.
1: Oh.
0: Ja, sorry, dan moet ik toch concluderen. Vandaag, Daniella, ben je niet Barkie.
1: Nee, nou, ik blijf het toch lekker gebruiken.
0: Ja, misschien gewoon nog een stukje meer, nu het kan. Je weet toch al dat je gek bent.
1: Ja, hè? Okay. We gaan ervoor.
0: Daniella, fijne dag nog. En laat me je waarschuwen. Eet niet te veel zout, want ik zweer het je, het is niet goed voor je.
1: Nee,
0: oké, fijne dag nog. Hoi, hoi.
1: Fijne dag. Doei, doei.

0: Jeetje, dan maak ik het ook nog even sensueel zo op de zondagmiddag. Jeremiah en Birthday Sex. Zometeen muziek van KM en Dior. Dan Talking komt er voor je aan. Naar Roxy Rosa. Dit is meer van jou.
1: Arpi, wat zeg je, man?

Ja, als jij één oude Ronnie Flex track mocht kiezen die hij moet spelen tijdens een eenmalige exclusieve show, welke zou het dan worden? Denk er alvast even over na, want zometeen heb ik je nodig na het nieuws van 2 uur.

0: keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
9: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
10: Wat is er gebeurd?
11: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
10: China.
12: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
13: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
14: kijk. Dat...
12: Sugar, met Eleni Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta...
16: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog op bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder open en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, als je de muziek van Ronnie Flex leuk vindt, dan heb ik goed nieuws voor je. Hij komt misschien binnenkort wel bij je langs. Hoe dat zit hoor je naar Jack Harlow en Love and On Me.

Ja, stel je voor, het is 12 uur 's nachts op een vrijdagavond. Je staat op een verlaten industrieterrein. En daar staat Ronnie Flex. Hè, de tegenwoordige Ronnie Flex. Zijn allereerste album van begin tot eind.

Want op de Instagram van Funnix, @FunnixFM, zag ik dat Ronnie er dus over na zit te denken om zijn eerste album, De Nacht is Nog Jong, Net Als Wij Voor Altijd, om die één keer helemaal live te spelen. Hij wil daarbij echt jou terugbrengen naar die tijd, industriële locatie, wat ik al zei, midden in de nacht en zelfs dus met de kleding uit 2014. Dat is wel echt hard, hè? Alleen hij zit met een klein probleem, want dat album zelf, dat duurt nog geen uur. Dat zijn een paar nummers achter elkaar. Maar ja, voor een beetje een show wil je wel iets meer dan een uur kunnen neerzetten. Dus hij is nog op zoek naar extra nummers. Nummers die er nog bij moeten komen. En ik denk dat wij hem daar wel een handje bij kunnen helpen. Denk eens even na. Terug naar de oude Ronnie Flex. Welke track zou hij nou die avond ook aan die show moeten toevoegen? En vooral waarom die? Welke herinnering van jou zit daar aan vast? Stuur het even door via de NPO Luister-app. Dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Ik ben heel benieuwd. Laat maar doorkomen.

Influence. Ja, Ronnie Flex die gaat binnenkort misschien wel een exclusief optreden doen om zijn eerste album nog een keer te vieren. De nacht is nog jong, net als wij voor altijd. En hij wil dat gaan doen ergens op een industrieterrein in de drip van 2014. Dus echt helemaal terug naar vroeger. Alleen zit hij met een probleem. Zijn album is namelijk iets te kort voor zeg maar een serieuze optreden. Dus heeft hij aan jou gevraagd, welke nummers moet ik erbij doen om mijn setlist compleet te maken? Jij kan het laten weten door een bericht te sturen in de NPO Luister-app. En dan ga ik hem misschien zo meteen wel voor je draaien. Ik geef je nog 5 minuten. En ik heb wel van bronnen vernomen dat hij vaak naar Phonics luistert. Dus laat me het zo zeggen, dit is je directe lijn met Ronnie.

0: Ja, Ronnie Flex die gaat misschien binnenkort wel een exclusief optreden doen om zijn eerste album, De Nacht is Nog Jong, net als wij voor altijd gaat vieren. Ja, en hij wil dat gaan doen ergens op een industrieterrein in de drip van 2014, helemaal back to vroeger. Alleen zit hij met een probleem, want dat album is gewoon net iets te kort. Dus hij vroeg aan ons, kan jij eens vragen, wat zijn nou goede nummers om die setlist compleet te maken? Dat kon je laten weten in de NPO Luister-app. Er kwamen wat goede berichten binnen hoor. Bijvoorbeeld van Emma, die zei, niemand, de tijd dat ik 15 was, doet me daar echt aan denken. Ik ging hier helemaal goed op. Echt fantastische herinneringen aan. Dat is ook wel een ding.
1: Niemand hier weet wat wij hebben. Niemand hier hoeft niks te weten. Niemand hier kan niks zeggen over ons. Oh.
0: Ja. Echt keihard. Michel dan ook, die zei, of Michiel, sorry, die zei tankstation.

0: Ja, ook fucking hard, man. Serieus, deze man heeft zoveel goede muziek gemaakt. We gaan ook even bellen met Nanda.
1: Hi.
0: Hi Nanda, met Boris van de Radio.
1: Hi.
0: Hey, een hele goede middag. Als ik aan jou zou vragen welk nummer van Ronnie Flex, de oude Ronnie Flex, zou jij graag willen horen op een vaag industrieterrein, ergens midden in de nacht. Welke zou het dan zijn voor jou?
1: Ja, Volg Me.
0: Volg Me. Waarom die?
1: Het is sowieso een wat gevoeliger nummer. Mm-hmm. Hij wordt nooit op Vanis gedraaid, want ik had hem ook al een keer aangevraagd bij Weekend Request. En toen zei Jamie Joy van ja, die draaien we niet.
0: Oh.
1: En dat vond ik wel heel jammer, want ik vind het wel echt een heel mooi nummer van hem. Samen natuurlijk met Lil Kleine en...
0: Mr. Polska.
1: Mr. Polska.
0: Ja, precies. Ja. Maar wat is je herinnering dan aan het nummer?
1: Ja, gewoon een mooie dag met mijn kinderen was dat toen ik het nummer voor het eerst hoorde. En ja, het is gewoon een wat gevoeliger nummer en dat brengt me altijd weer terug in de tijd. Mijn dochter was ook toen, ik weet niet helemaal van welke maand het is, maar 2014 is mijn jongste dochter geboren.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik draaide dat nummer toen heel vaak.
0: En heb je dit nummer ook vaak met je dochter geluisterd?
1: Ja, ik luister hem heel vaak. Ik ben ook wat meer van de oudere nummers van Ronnie Flex. Wat gevoeliger. En kijk, nu draait hij echt supergoeie nummers ook. En DJ Roffa nummers, ook geweldig. I love it. Maar die gevoelige nummers, die hoor je ook niet vaak meer. Dus kijk, Is It Over van Tabitha hoor je nog wel eens. Mm-hmm. Maar ja, Ronnie Flex, het is echt gewoon... Ja, mijn kinderen zijn ermee opgegroeid. Dus ja, dat gaat zo mee. En Vanix blijft gewoon een van mijn favorieten.
0: Nou, top. Ik ga hem voor je draaien, Nanda. Deze is speciaal voor jou en je dochter. En geniet ervan.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké, hele fijne middag nog.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: Boto, be happy. De nieuwste van Equals, Be Happy, hier op Phonix. Ja, de herfst is weer begonnen en dat hoor je hier bij Phonix ook goed terug op de radio. Maar het valt me op dat er Fernando in de ochtend verrassend veel nieuwe films worden besproken. Zo ook de nieuwe film Paradijs. En actrice Emanuelle Grieves die kwam langs om te vertellen over haar rol in deze nieuwe film.
1: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
2: Oké, dus de hoofdrolspeler die komt net van de gevangenis en hij heeft zijn leven gebeterd. Hij wil zijn moeder opzoeken, maar de flat is overgenomen door criminelen.
1: En eigenlijk
2: gaan we in de film volgen hoe hij naar de bovenste verdieping komt. En elke verdieping is een level.
3: Oh shit. Oh, every level is a new devil. Maar,
2: ja.
3: Maar jij speelt de rol van Nikita. Wie is Nikita?
2: Nikita is de rechterhand van de grote baas.
3: Oké.
2: Dus ik stuur de mannen aan die ervoor moeten zorgen dat de etages worden bewaakt.
3: Oh shit.
2: Ja.
3: Oh, dus jij stuurt ook Jamal Ben Sadiq aan. Hij zit er ook in.
2: Ik ben rechterhand, hij is linkerhand.
3: Oké.
2: Maar ik stuur hem niet aan, maar
3: okay.
2: we zijn wel een beetje, laat zeggen, gelijkwaardig.
3: Okay. En hoe,
2: gelijkwaardig met aanhalingstekens.
3: Hoe heb je, want die kill is kapot groot, man, niet normaal. Hij is gewoon een flat.
2: Hij is een reus.
3: Ja, lieve guy. Maar vertel, hoe heb je je voorbereid op deze rol?
2: Nou, we hebben heel veel stunttraining gehad. En het is een Belgisch-Nederlandse productie. En respect voor de Belgen, man. In Nederland krijg je misschien één keer een training, twee keer. Hey, we hebben daar gewoon dagen getraind.
3: Oh, wow.
2: Gewoon dagen getraind om choreo te maken. We hebben heel veel gesprekken gehad. Dus echt heel veel tijd voor repetitie. Wat in Nederland gewoon echt heel weinig voorkomt op dat level.
3: Ja, ja.
2: Maar dat merk je ook aan de film. De stunts zijn gruwelijk. Camerawerk, gruwelijk.
3: Oké.
2: Ja, nee, ik zeg eerlijk, ik ben echt... Kijk, ik weet toch, als ik niet zo enthousiast ben, zeg ik nee, ik doe geen interviews. Of dan ben ik een beetje enthousiast, maar van deze film... I swear to God, deze is echt... De stunts zijn zo vet.
4: Phonix Finest.

Even een vraagje van mij. Zou jij woensdag, aankomende woensdag, samen met zangeres Delani naar de film willen? Ja? Nou, top. Ja, want op 23 september, dat is dus aanstaande woensdag, dan is er in Rotterdam een speciale screening van Sugar. Dat is een nieuwe film waarin Delani haar acteerdebuut maakt. En ze speelt Shaina, een jonge vrouw die vastzit in een toxische relatie. Ja, ze moet kiezen voor zichzelf. Een heftige film. Het gaat over liefde, grenzen en huiselijk geweld. Ja, ze zoekt of ze nog mensen die willen meebepalen of de film wel spannend genoeg is. Na de film is er ook nog een aftertalk met Delani en dat is gehost door onze eigen Wasima. Als je erbij wil zijn, dan kan dat. Meld je even aan via funnix.nl. En als je Delani zegt, dan zeg je natuurlijk ook goede muziek. Dus ook bij deze film een soundtrack die gemaakt is samen met Soar. Dit is Hoe Het Was. Funnix Finest.

Ja, deze week is 100 tranen van Culas Boef Antoon de dikste. Alleen er is iets met dat nummer, want het had eigenlijk heel anders moeten klinken. Sterker nog, de eerste versie, die hadden wij hier helemaal niet op Funnix kunnen draaien. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
5: kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
6: In the mood for vibes. Luister.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound. Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Stoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news. Droom jij?

0: /Phonics. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.

0: Mix.nl.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
2: Dit voelt als trillen.
1: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen ga ik de dikste voor je draaien. Maar die hadden we hier bij Funix bijna niet mogen draaien. Waarom? Dat gaat Culas je zometeen vertellen.

0: iedere vrijdag komt er nieuwe muziek uit. Dus dan gaat mijn collega Quincy van de X-Chart druk in de weer om uit te zoeken wat nou de beste nieuwe muziek is. En er is er altijd eentje die we extra in het zonnetje zetten hier. En die hoor je de hele week net iets meer. Dat wordt dan de dikste. Deze week is het Antoon, Boef en Kulas met hun nieuwe 100 tranen. Quincy die belde met Kulas vrijdag om te vragen hoe deze track nou eigenlijk is ontstaan.
1: Dit hoorde je bij Quincy.
2: Hey bro, je hebt in de studio gezeten met Antoon en Boef. Leg heel even uit, hoe komt deze samenwerking tot stand?
3: Ja, ik denk een beetje door wat was je. Dat was wel de emo-track van het moment, denk ik. En toen was Antoon, denk ik, ook een beetje emo. Toen heeft hij mij gewoon gevraagd voor deze track. En we hebben het gewoon in elkaar gezet, man.
2: Oké, want jij zegt naar aanleiding van die tune heeft hij je geconnect. Was het niet dat hij een remix wilde maken of van Waar Was Je?
3: Nee. Hij had deze tune volgens mij in een andere soort beat. Zeg maar in een soort house-achtige track.
2: Ja.
3: En daarna had hij hem gewoon een soort van Waar Was Je-achtig gemaakt type beat, zeg maar.
2: Oké.
3: Omdat het gewoon heel erg werkte. En ja, dan heb je wel mij nodig om natuurlijk voor op de first.
2: 100% bro, FaceTime, sowieso.
3: FaceTime, en Boef gecheckt.
2: Ja, oké. En Boef die was ook gewoon down.
3: Ja man, heel snel ook. Hij heeft het gelijk gedaan en echt love naar hem ook dat hij dit ook gewoon doet. Hij hoeft het ook niet te doen, snap je?
2: Nee, tuurlijk, 100%. Ja bro, die tune 100 tranen. Daar is wel ook daadwerkelijk en letterlijk en figuurlijk iets spannends mee aan de hand, weet je. Het is niet alleen de samenwerking die toch wel redelijk uniek is, maar er zit ook nog iets anders aan vast.
3: Oh?
2: Ja. Die tune is namelijk gewoon de dikste van de week, broeder.
3: Ah, dat meen je niet, jongen. Dik hoor.
2: Wat een unieke samenwerking. Hij klinkt supergoed. Dus broski, gefeliciteerd. Deze week is hij extra vaak te horen. Ik zou zeggen, hou ons zeer zeker op de hoogte van die projecten van je. Want wat ik zeg, ik ga nu op je huid zitten. Hè. Ik volg je op alles. Van mij kom je niet af.
3: Oké. Ja, komt goed, man. Mijn album komt heel snel. Als jullie denken, FaceTime. Shout-out naar iedereen die een shout-out wilt. Dat gewoon, man.
2: Oké, dan. Ik zou zeggen, bro, kondig de tune zelf aan.
3: Nou, dit is de dikste

Jay-Z, Rihanna en Kanye West door je speakers met Run This Town. Zometeen muziek van Langa. Ja, er is een hele grote kans dat jij zwanger bent of een kind krijgt zonder dat je dat doorhebt. En als je denkt, oh nee, hoe werkt dat dan? Blijf maar even hangen, ik ga het je zo uitleggen. Phonics Finest.

0: Vals bezig, Soundflow en Ding. Door naar een ander dingetje. Doe jij het veilig? Ja, je mag eerlijk zijn, hè, tegen mij. Ook als je het niet veilig doet, gewoon... Want volgens de laatste cijfers is het gebruik van anticonceptie sterk aan het dalen in Nederland. Dat betekent dat meer mensen het dus onveilig doen. Ja, je kan er een kind van krijgen. Dat is nog best leuk. Maar die SOA's, daar word je niet vrolijk van. Toch heb ik even mijn collega Bradley de straat opgestuurd in Rotterdam om te checken. Hoe zit het daar? Doen mensen het in Rotterdam dan wel veilig?
1: Gebruik je anticonceptie of laat je dat gewoon allemaal over aan je partner?
2: Ik heb onderzoek geen partner. Maar ik denk dat als ik een partner wel heb, zou hebben, dan zou ik wel willen dat we het samen zo verantwoordelijk doen.
3: Momenteel zit ik eigenlijk aan niks. En als dat mogelijk was, zou mijn partner doen. Dat heb ik ook wel bespreekbaar gemaakt.
4: Ik ben een man, ik heb een tolly, dus ik heb het niet echt per se nodig, vind ik.
1: Ja, ja. Je kan toch een condoom omdoen?
4: Ja, dat sowieso. Maar ja, goed, weet je, de pil is wel wat makkelijker en toch wat lekkerder.
1: Dus jullie gooien alleen de pil dan?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Merk jij daar iets zelf van? Of... Je, vooral je partner.
4: Wat in de beleving of...
1: In alles, noem maar.
4: Nou ja, beleving, ja zeker. Alleen je merkt wel dat het er niet altijd even goed op gaat op de pil eigenlijk.
1: Kun je dat uitleggen?
4: Nou, dan zeggen ze dat er gewoon last heeft van de baarmoeder, niet per se baarmoeder, maar gewoon het hele gebeuren daar beneden.
1: Ja, de hormonen misschien ook. Ja.
4: En dan heb je het toch wel minder onder controle, zeggen ze dan. En de ene keer dan schiet het eruit en de andere keer dan is het weer helemaal neutraal of zo.
1: Ja, en wat is dan zeg maar verantwoordelijk? Dan verdeel je condoom en pil of...
2: Nou, liever gewoon veilig dan condoom, dat zij geen pil te doen. Want ik weet, met die pil kan je hormonen echt uit waarde komen. Waardoor zij dus mood swings kan krijgen en echt gewoon van A tot Z links en rechts kan gaan.
1: Ja, dat is wel lief van je eigenlijk, dat je ook gewoon zeg maar, meer aan haar denkt en haar lichaam.
2: Ja, nee, zeker, want we zijn er samen verantwoordelijk voor.
3: Ik had juist eigenlijk, toen ik aan de anticonceptie zat, dat ik hele erge bijwerkingen had. En dat is de reden dat ik eigenlijk ben gestopt. En eigenlijk een beetje aan het afwachten ben tot het mogelijk is voor mijn partner. Maar zonder anticonceptie heb ik helemaal geen last van niks eigenlijk.
1: Denk je dat iedereen eigenlijk goed geïnformeerd is over anticonceptie?
3: Nee, absoluut niet. Vooral omdat toen ik net begon, wist ik niet dat je verschillende soorten had en verschillende grammen. Dus had ik waarschijnlijk een veel te sterke.
1: Vind jij dat de verantwoordelijkheid voor anticonceptie eerlijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen?
3: Absoluut niet. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet eens misschien schuld van de man. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel wat meer moeite kan doen. Maar het wordt natuurlijk ook gewoon normaal gemaakt dat de vrouw dat automatisch verantwoordelijk neemt. Ik denk dat wereldwijd wel echt wel meer verantwoordelijkheid mag verspreid worden. Vooral naar de kant van de mannen toe. En dat ook genormaliseerd moet worden. Phonix Report met Bradley.
5: Yo, Jay, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

Shakira, Burnaboy en Dai Dai. Weet je wat nou soms gewoon echt heel erg lekker is? Even ongecensureerd klagen. Want het is zondag en dat betekent dat de week er bijna op zit. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik loop altijd zondag even alles langs. Wat ging er deze week goed? Waar ben ik dankbaar voor? Maar vooral, waar heb ik me deze week dood aan geïrriteerd? Want soms kom je gewoon even op dat punt. Ik heb geen zin om het allemaal goed te praten. Ik wil gewoon even lekker klagen. En ik denk dat we dat vandaag samen moeten gaan doen. Ik geef jou vandaag de ruimte om lekker te klagen. Niet over mensen persoonlijk, maar gewoon dingen waar je helemaal gek van wordt. Laten we maar beginnen. Ik ga vandaag voor deelscooters. Ja, want gisteren liep ik 5 minuten. En dat klinkt als weinig, maar 5 minuten lopen voor niks. Naar zo'n scooter. Ik open die scooter. Er zit geen helm in. En dan denk je, nou oké, dan loop ik iets verder. Daar staat er eentje met wel een helm. Batterij 2%. En daar sta je dan. En daar word je dan zo gek van. En dan denk ik, weet je, dat klagen is wel goed voor je. Want daarna is het ook gelijk uit je systeem. Dus waar heb jij je deze week dood aan geërgerd? Is het een wielrenner midden op de weg? Is het mensen die stilstaan boven op een roltrap? Laat het even lekker los. Pak die NPO Luister-app erbij, start een spraakmemo en ga helemaal los. Waarover wil jij klagen? Geen mensen? Dat laten we netjes daarbuiten. Een functie mag misschien nog wel. Laat het even doorkomen via de NPO Luister-app. Waar heb jij je deze week compleet dood aan geërgerd? Gaan we zo even lekker de Funnix klaaglijn openen.

0: is gun me. Dokkersam, Chief, Highest en Topperig met gun me. Het is tijd voor de eerste Funix-klaaglijn. Want zo op de zondagmiddag is het tijd om de balans van de week op te maken. En ik doe dat als volgt. Waar heb jij je deze week allemaal dood aan geïrriteerd? En ik zag dat de NPO Luister-app op ontploffen stond. Dus als je ready bent, dan gaan we. Yassin die zei, mensen die bij de zelfscanpoortjes denken dat hun bon moeten scannen, terwijl die poortjes al open zijn. Loop door. Ben ik het helemaal mee eens. Sego dan?
1: Wielrenners zijn niet mijn beste vrienden. Ik reed op een 80 weg, zit er een wielrenner op die 80 weg. Ze zitten doen alsof die een auto is. Maar die mensen vergeten volgens mij dat ze, dat ze op een fiets zitten. Die moeten gewoon lekker op de fietspad fietsen of weet ik veel waar. Alles behalve de auto weg. Ze zijn geen auto of motor.
0: Ik hoor hem helemaal. Ik hoor hem helemaal. Nora die stuurt pakketbezorgers die zeggen we hebben je gemist terwijl ik letterlijk de hele dag thuis was. Je hebt niet eens aangebeld. Ik ben het helemaal met je eens, Nora. Die is vervelend. Jane dan, mensen die midden op het fietspad ineens stoppen om op hun telefoon te kijken. Waarom daar? Selma dan, die zei mijn grootste irritatie deze week was een trein die vertraging heeft. En dan onderweg nog langzamer gaat rijden. Alsof die vertraging nog niet duidelijk genoeg was. En dan de laatste, die komt van Ryan. Gisteren op de snelweg iemand die 80 reed op de linkerbaan. Ik vind het eigenlijk wel meevallen nog. Jullie zijn niet echt klagerig vandaag. Nou, volgende week weer een nieuwe Funix Klaaglijn.

0: Drake en Travis Scott. Met Fairtrade. Ja, en het is weer tijd voor de shift-overdracht. Funnings Finest die gaat namelijk door tot 7 uur. Maar niet met mij. Bij mij aangeschoven is iemand waarvan we gisteren hebben ontdekt dat ze aan zwaardvechten doet. Daarom een groot applaus voor onze eigen Darth Vader, Jamie Joy.
1: Ik ga stuk om jou nou.
0: Hele goede.
1: Dit was leuk. Heb je weer creatief uit je mouw geschud?
0: Ik had deze nog voor je klaarstaan.
1: Oh.
0: Dat is ook belangrijk. Wij moeten elkaar wat supporten zo in het weekend.
1: Ja.
0: Er is helemaal niemand hier op het kantoor.
1: Ik ben er helemaal niet gewend, joh.
0: Dat er iemand is hier.
1: Nee, dat is gewoon zo'n onthaal. Applaus en zo.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Je moet je collega's een beetje goed onthalen.
1: Ja.
0: We hebben net de klaaglijn hier voor het eerst geopend. De Funnings klaaglijn.
1: Mm-hmm.
0: Heb je vandaag iets om over te klagen? Nu mag het. Straks vanaf 4 uur mag je niet
1: mag
0: meer klagen.
1: Mag je niet meer klagen? Nee, ik klaag niet zo heel veel. Ik heb van de week heb ik een beetje geklaagd.
0: Oh, yes, daar gaan we.
1: Maar dit is echt heel dom.
0: Nee, dat
1: is niet per se.
0: Ja.
1: Nou, ik moest deze hele week moest ik voor bepaalde redenen ver wegrijden. Dus ik zat iedere dag 3 uur in de auto.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, hey, als ik in de file sta, ik ben nu weer single. Misschien kan ik een beetje file flirten.
0: Oh.
1: En toen heb ik dus wel bij mijn vriendinnen geklaagd dat ik dacht 5 dagen lang, 3 uur per dag, ik heb geen één vent gezien.
0: Oh, echt niet?
1: Die met me wilde flirten dan.
0: Oh, ik wil net zeggen, er was niemand in de auto waarvan je dacht, nou, daar zou ik even bij de tankstation voor stoppen.
1: Nee, iedere keer als ik dacht, zou daar iemand in zitten, dan was het een vrouw. Of gewoon een oude opa.
0: Oké, stel je voor dat je wel iemand had gezien. Hoe had je het aangepakt dan? Ik heb het nog nooit gedaan,
1: file flirten. Heb je nog nooit gefile flirt?
0: Ik kan het niet, ik vind het ongemakkelijk. Ik ben ook altijd iemand, ik zit echt lelijk in de auto. Hè. Ik
1: ja, het is ook wel heel ongemakkelijk.
0: Ja.
1: Nou, ik wil er ook niks mee. Ik wil er dan gewoon even lachen en denken, hoi, leuke dag. Ik wens je een leuke dag en gewoon doorrijden.
0: Je zou niet je Snapchat zo tegen het raam aanzetten.
1: Ik heb niet Snapchat, joh. Wat is dat? Nee. Ik hoef niet contact. Ik wilde gewoon even zo lachen, zo een beetje flirten. Dat je gewoon denkt van, nou, dit was leuk.
0: Oké, moet jij toevallig nog een week lang zo lang in de auto zitten?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we volgende week kijken naar een nieuwe update. Zometeen gaat Funnings Finest door. Wat ga je doen?
1: Ja, ik wilde even van jou weten, Boas.
0: Uh-oh.
1: Ik weet dat jij rookte.
0: Maar
1: volgens mij is dat verleden tijd, hè?
0: Helemaal verleden tijd.
1: Hoe lang ben je nu gestopt?
0: Ja, dat is al een paar maanden.
1: Oké, en wat is de reden dat je bent gestopt?
0: Omdat ik een kleine kreeg.
1: Dat was voor jou echt doorslaggevend?
0: Dat was doorslaggevend.
1: Ja, nou, ik denk dat ik nog een andere reden heb voor anderen om echt te stoppen met roken. En wat het is, ga ik zo vertellen.
0: Oké, zometeen ook muziek van Adam.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
4: kijk.
3: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.

0: Phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jetten zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jetten is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phoenix Finest met Jamie Joy. Een goeie

0: naar een speciaal persoon. Ik zoek een man die rookt of vaped. Of iemand die in een relatie zit met zo'n man. Want ik heb nogal een persoonlijke vraag.
1: Funny. Jamie Joy.
0: En die vraag die gaat over je penis of de penis van je man. Maar wel alleen als hij dus rookt of vaped. Dus ben jij die persoon of woon je samen met iemand die dat doet? Slijt even in de NPO Luister app. Ik beloof je, het mag anoniem. Ik zal je niet voor het blok zetten. Maar ik wil gewoon eventjes

0: Jonah Fraser, Idali en Ems hoorde je met Louboutin. En ik ben op zoek naar een man die rookt of vaped, omdat ik een hele persoonlijke vraag heb.
1: Funny. Jamie Joy.
0: In de NPO luisterapp slijden Redney. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij dacht, hé, dat ben ik. Ik rook. Je bent 35 jaar en je rookt al 25 jaar.
2: Ja.
0: Heftig. Het is geen judgment. Ik heb zelf ook gerookt en sinds kort doe ik dat ook weer even. En het is, ja, ik ben er niet trots op. Maar ik wilde jou een hele persoonlijke vraag dus stellen.
2: Ja.
0: Ik heb vernomen van de week dat er wordt gedacht dat mannen die heel lang roken of vapen, dat hun penis krimpt. En nu is mijn vraag aan jou. Jij rookt al 25 jaar. Als je de radio zacht kan zetten op de achtergrond van het koor mezelf dubbel. Mijn vraag aan jou is, je rookt al 25 jaar. Merk jij dat jouw penis krimpt?
2: Nee, daar merk ik niks van.
0: Dat weet je zeker?
2: Ja.
0: Kijk, het is ook wel, je was 10 toen je begon. Dus ja, dan is hij ook nog niet volgroeid. Dus misschien had je wel een veel grotere kunnen hebben.
2: Ja, misschien wel. Maar ik ben niet ontevreden, dus...
0: Nou, dat is mooi. Noorden en Wef, die hebben dit in de middagshow uitgezocht. Zij gingen echt van, ja, is dit nou een mythe of is het echt waar? Ik wil het even met je delen wat de expert erover te zeggen had.
3: Kan je penis krimpen door het vapen?
4: Ja, ik kan niet helemaal direct ja of nee zeggen, maar... Als je langdurig rookt of vape, krijg je vaatschade aan je penis. Dat is de bloedvaten.
5: Oh.
4: En als je minder goede erecties hebt, hè, wat zeker bij vapen en roken bekend is...
3: Dan is die kleiner.
4: Dan worden je zwellichamen vaker, gaan minder vaak op en neer. En dan krimpt jouw zwellichaam.
5: Hij is minder dik.
4: Minder dik. Lang, omdat hij minder vaak op en neer gaat, zeg maar.
2: Waardoor de penis
4: gewoon van nature gewoon korter wordt en kleiner. Of krimpt, zoals we dat noemen. Ja, dus het antwoord is bij langdurig roken en vapen is gewoon slecht voor je penis.
0: Ja, dus bij Noorden en Web zijn ze erachter gekomen. Langdurig roken of vapen is slecht voor je penis. Want je zwellichamen die krimpen. Waardoor of je penis krimpt of hij wordt minder hard en stijf. Wat vind jij van dit nieuws, Redney?
2: Verbaasd me.
0: Je had dit nog niet eerder gehoord.
2: Nee.
0: Nee, ja, het verbaast mij ook. Want ik denk, we hebben nu al 10 jaar die sigarettenpakjes... met die afschuwelijke plaatjes erop... wat iedereen zou moeten afschrikken. Werkt gewoon nog niet heel effectief. Ik heb het idee dat als ik... Sorry, ik hoor nog steeds mezelf dubbel. Dus ik weet niet of je de radio ergens aan hebt.
2: Nee, ik heb geen radio.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb het idee dat als ze dit op de verpakking zouden zetten... van, hey mannen... Je penis kan krimpen, hij kan minder stijf worden. Dat wel een grotere reden is om te stoppen. Wat denk jij? Nee, wat is er voor jou voor nodig? Dat je denkt, ja, dan stop ik echt.
2: Ja, geen idee. Ik denk dat een dokter me moet zeggen dat ik heel erg ziek ben of zo.
0: Oh, ja, dan heb je... Ja, dat is... Dat is heftig. Nou, je bent niet de enige die er niks van merkt. Ik zie Laura, die slijt ook in de NPO Luister app. En die zegt, hey, ik ben een vrouw van iemand die rookt. Mijn man rookt inmiddels bijna 20 jaar. Vaped regelmatig. Ik heb er ook totaal geen last van. Ik heb niets te klagen. Dus misschien valt het allemaal mee. Maar laten we wel zijn. Roken is natuurlijk niet gezond. En ik ga ook mijn best weer doen om te stoppen. En hopelijk voor jouw gezondheid, Redney, lukt dat ook soms. Of soms, ooit.
2: Nou ja, het zou mooi wezen.
0: Ja, bedankt voor je belletje.

hoorde je met Tornado. En zometeen heb ik een track voor je die een jaar op de plank heeft gelegen. Maar je gaat hem toch zo horen hier bij Phonics. Maar eerst Highest Flex van Yves Laurent en Brasco.

0: Dior staat voor je klaar. Maar eerst een tune die een jaar op de plank heeft gelegen voordat hij uitkwam. Het gaat over de liefde. En ja, misschien ben je team opposites attract. Misschien denk je juist nee, je moet meer dingen met elkaar gemeen hebben. Hoe Sigourney kijkt naar haar tune, dat legde ze uit bij Imani. Bij Imani Invite.
1: Dit hoorde je bij Imani Invite.
2: De track Izakaya, die is vandaag uitgekomen. Klopt. Maar ik heb dus begrepen dat hij al een tijdje op de plank lag. Hoe zit dat precies?
3: Ja, hij is al een poosje geleden gemaakt. Ik denk nu, anderhalf jaar.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, ik ben een artiest, ik ben wispelturig en ik ga heel erg op mijn gevoel af. En als ik op dat moment dan ineens denk, nu niet. Ik had hem al geteased en alles. En last minute had ik me even bedacht en heb ik toch wat anders uitgebracht. En toen kwamen er hele nieuwe songs bij. En mijn management bleef maar eigenlijk over deze tune praten. En ik had eigenlijk wel zin in een happy after summer tune. En dat was Izakaya, dus vandaar dat hij er nu is.
2: En je hebt het op een gegeven moment ook in die track over twee mensen die eigenlijk compleet tegenovergestelde zijn van elkaar.
3: Ja.
2: En ja, opposites attract, dat is natuurlijk eigenlijk een hele bekende uitspraak. Oh. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat ook zo, dat opposites attract? Of denk je, nee, echt, totaal niet?
3: Ik denk dat zeker. Maar ik denk dat als je verliefd bent, dan vind je alles leuk. Dus als je dan iemand ontmoet die je zeg maar, op een of andere manier pakt, dan sta je heel erg open voor dingen die je misschien normaal niet zou doen. Ik denk alleen in de long run dat het misschien wel lastig is als je echt totaal verschillende interesses hebt. Of als je, ja, als je niet dezelfde dingen leuk vindt. Dat lijkt me wel heel erg lastig. Maar soms kan je elkaar ook aanvullen of nieuwe dingen introduceren aan elkaar. Dat is ook wel leuk.
0: Sigourney Gay hoorde je met haar interview bij Imani Invite. En nu haar nieuwe tune Izakaya bij Phonics Fine.

Wat wil jij horen op Phonics? Ik ga er een paar requests in gooien. Dus mocht jij nu een tune in je hoofd hebben waarvan je denkt, Jamie Joy, die wil ik nu horen. Dit is mijn vibe deze zondagmiddag. Drop het in de NPO Luister-app. En wie weet hoor je hem dan zo na Catnuff en Dior. Je kan me berichtjes sturen en ook voice memo's. Wat wil jij horen bij Phonics Finest?

relatie hebt gehad, hè? Veel vrouwen in een relatie die stelen de hoodie van de man. Ik ben er ook zo eentje. Maar ja, moet je die als het overgaat teruggeven of niet? Er is een artiest die vindt van wel. En wie dat is, dat hoor je dadelijk in de dikste. Maar eerst heb ik nog wat requests klaarstaan. Die van Celine bijvoorbeeld, Fabulous. En Tamia hoor je met Interview. En nog een andere classic. Dankzij Kirtano, die zegt who knows hoe deze week gaat lopen. Hij heeft er een classic bij. Welke dat is? Ja, dat hoor je dadelijk hier bij Funnings Finest. Maar als jij het nu al weet en kan raden, vind ik dat heel knap. En dan kun je het laten weten in de NPO.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
8: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
6: Ja, kijk.
8: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van de stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
15: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meteen in de dikste. Eerst heb ik een hele mooie request. Er kwam namelijk een appje binnen via de NPO Luister-app van Rick. En die stuurde... Mijn vriendin heeft zojuist de Dam tot Danloop gelopen. Tijd om een flesje open te trekken. Zou je Popping Bottles van Bourbon en Lil Wayne kunnen draaien? Louise?
1: Hallo.
0: Hi, gefeliciteerd dat je dat hebt gedaan. Wat een prestatie.
1: Nou, ik doe het nooit meer, schat. Dat kan ik je vertellen.
0: Waarom niet?
1: Nou, dit was zo pittig. Ik heb echt respect voor iedereen die dit doet. En voor iedereen die de marathon gaat lopen in oktober.
0: Was dit je eerste keer?
1: Dat was mijn eerste keer ongetraind, maar het is echt pittig hoor.
0: De eerste en de laatste. Zou je het getraind wel nog een keer doen?
1: Nou, dat weet ik niet, want ik vond het wel taai, man.
0: Ik vraag me nu wel echt af, waarom zou je dit doen? Ongetraind, dat je denkt, ja, dit is wat ik ga doen.
1: Nou, meer... Ik had het wel echt goed bedacht. Alleen, ineens was het zeg maar 20 september. Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Dus je dacht wel van, hé, ik ga me voorbereiden. Het is alleen niet gelukt.
1: Nee, het is niet gelukt, nee. Maar aan de uitvoering heeft het niet gelegen.
0: Nou, des te knapper vind ik het. 16 kilometer, hè, heb je gelopen.
1: Ja, 16 kilometer.
0: Ongetraind, wauw. Ja, nou, ik snap dat Rick heel trots op je is. Dat ben ik ook al ken ik je niet.
1: Oh, dankjewel.
0: Jullie zijn lekker op het terras gaan zitten.
1: We zitten lekker op het terras met een peukie en een drankie. En
0: heerlijk. We hebben ook nog eens goed weer vandaag. Lekker zonnetje. Ik vond het heel lief dat hij wat instuurde. Wat vind je daar zelf van?
1: Ja, dat vind ik dus ook heel lief.
0: Ja, alleen was je toch niet helemaal eens met de track.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Wat kan ik voor je draaien om het te vieren?
1: Ik wil voor Amy en voor mij Puinhoop van Lil Kleine horen.
0: Speciaal voor jullie.

0: toch op die zondagmiddag, zo richting de avond. En ik heb nog wat requests klaarstaan, want er komen er een hoop binnen. Mocht jij deze stem niet kennen, ik ben Jamie Joy en de afgelopen jaar heb ik Weekend Requests in de ochtend gepresenteerd. En ik ben verhuisd naar de middag, maar ik merk gewoon dat die request vibe er nog in zit. Dus ik draai het met alle liefde. Ik heb die van Diallo klaargezet en nu eerst hoor je nog die van Nanda, die door dit zonnetje helemaal nog in die zomerse vibe zit.
1: JJ, om nog een beetje de summer vibes in stand te houden, zou je voor mij Punta Cana kunnen draaien van Ronnie en zijn gang?

0: Gisteren liet ik de speech van Macklemore horen. Omdat ja, hij ging deze week wel echt viraal. Doordat hij gewoon een heel goed standpunt heeft ingenomen om zich uit te spreken over Palestina. En Ed Sheeran die heeft daarin verrassende keuzes gemaakt. Is hij dus toch op teruggekomen? Hij post vandaag een speech waarin hij zijn excuses aanbood. En die ga ik je even laten horen.
1: Dit is de highlight van de week.
2: This week the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions. And I am making mistakes. And I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician. But this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
3: Phonics Finest.

als je woensdag nog niks te doen hebt, 23 september, is er een exclusieve screening van de nieuwe film Suga met niemand minder dan Delani in de hoofdrol. En jij kunt daarbij zijn bij het kijken van die film, maar ook bij de meet and greet daarna met Delani, waarin ze geïnterviewd wordt door Wasima. Wil je erbij zijn? Meld je aan via funnix.nl. Funnix!

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
8: kijk.
5: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Afrobeat en Amapiano. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heb jij voor het laatst in je broek gepoept? Ja, Rick die durft het wel met me te delen in de NPO Luister, hè?
1: Dat mijn moeder achter me aanrende met haar bezem stil, dat ze boos op me was. Toen was ik 14 jaar. Ja. Toen ben ik 41. Dat was mijn laatste keer.
0: Ik lach, maar eigenlijk is dat best wel heftig als je op je 14, omdat je bang bent voor je moeder, in je broek poept. Maar goed, je bent niet de enige die dat nog doet.
2: De situatie soundtrack.
0: Als je vaker naar mij in de ochtend hebt geluisterd, dan ken je dit item misschien al. De situatie soundtrack. Je krijgt van mij een situatie die echt is gebeurd. En dan ben ik benieuwd welke track past hierbij. Wat wordt de anthem van deze situatie? En vandaag blikken we terug naar iets wat viraal ging afgelopen week. Namelijk de vrouw Joanna Wietersiek. Ik doe echt mijn best. Dit doe ik niet expres. Topsporter Joanna Wietersiek. Ik hoop dat ik het uitspreek. Ja, die ging viraal. En niet omdat ze haar Hyrox-wedstrijd had gewonnen. Maar nee, omdat ze die had gewonnen omdat ze letterlijk aan de race was tijdens die race. De poep die liep langs haar benen. En eerlijk is eerlijk, je kan veel over haar zeggen, maar een doorzetter is er wel. Zeg maar, op het moment dat jij in je broek poept en duizenden mensen kijken naar je en je zet gewoon door, ja, dan heb je wel echt doorzettingsvermogen, vind ik. Maar goed, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt door middel van een track. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Wat is de situatie-soundtrack vandaag? Welke track past er bij die topsportster die van de week bij de Hyrox had gewonnen, terwijl ze in haar broek had gepoept en de poep langs haar been liep? Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. De NPO Luister-app staat open voor jouw voice memos en berichtjes.

0: wel dripping, maar niet in finesse.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik ben op zoek naar een track voor de situatie. En ik vertelde net, de situatie die ik vandaag heb gekozen is die van de topsporter die deze week in haar broek poepte tijdens haar Hyrox-wedstrijd. Ja, welke track past er bij die situatie? Heel vervelend voor haar natuurlijk, dat allereerst. Maar ze won ook gewoon nog. En sindsdien zijn de regels wel aangepast. Hiervoor was het wel al verboden om te spugen of je neus te snuiten. Maar Hyrox heeft nu toch ook echt wel verboden om te poepen. Ze moesten de hele mat verplaatsen. En ja, mocht jij denken, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet, check de Insta van Phonics, daar kun je het terugvinden. Er kwamen hele leuke suggesties binnen op de vraag welke track past er bij deze situatie. Demma, die stuurde dit in via de NPO Luister app.
2: Zeg je eerlijk, de ultieme soundtrack? Ik weet, dat gaat waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk niet gedraaid worden. Maar het is toch Appa featuring Shaik. Ik heb scheid. Ze had ook scheid, bro. Ze is doorgegaan. Ja. Ik denk dat dat wel een toppertje is, maar ja.
0: Het is
2: gedraaid wordt,
0: zeker een toppertje, maar ik ben toch...
2: Ik heb scheid.
0: Voor een andere gegaan en dat was niet deze.
3: Jimmy Atoye is mijn één nummer toch? Ja, poepsporen je toch? Gadverdamme. Oh, move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Van Ludacris toch? Move, bitch, linkerbaan, skup, skup.
0: Je hoorde Suleiman en ook Rick die stuurde wat in.
4: Met Danny de Muk. Hij legt poep op de stoep. Dat is gewoon een mooi nummer. Dat blijft gewoon een Nederlands nummer.
0: Is gewoon een mooi nummer.
4: Als, ja, Amsterdammer. Ja, dat is hem.
0: Ja, die ga ik ook niet draaien, Rick. Maar welke ik wel ga draaien is de suggestie van Ivo. Die zegt, ja, het enige waar deze meid aan dacht en die dacht, fok de rest, is ik wil W-I-N-N-E.

0: deed het online. En ook dus vandaag met haar. En ja, dit is waar ze het over hadden.
1: Mensen hebben altijd wel een mening. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je doet, wat je draagt. Of je wel of niet aan jezelf laten doen. Er is altijd commentaar. Maar sinds ik daaruit ben gekomen, gewoon ook heel veel volwassen mensen. Gewoon alle mijn ouders kunnen zijn, zeg maar. Die dan iets hebben aan te merken op hoe ik eruit zie. Ja. Terwijl ze op hun Facebook staan met hun kleinkinderen en zo. En dan denk ik van, maar als iemand dit tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden. En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en plat, weet ik
0: wat. Ja, wat vind je daarvan? Dat er zulke comments gewoon geplaatst worden. Ik kreeg er toevallig zelf ook eentje gisteravond met woorden die ik niet wil herhalen, maar ik werd flink uitgescholden online. Ja, ik vind het heftig dat je gewoon achter je laptop of je telefoon of je tablet of whatever je ook doet zit. En dan denkt zo, deze persoon die ga ik gewoon even lekker helemaal de grond intrappen. Voel je jezelf daarna dan beter? Ik vind echt dat dat niet zonder consequenties mag. Dat daar iets op moet staan als je dat doet. En nou ben ik echt niet heilig, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand online gewoon, ja, heb gepest eigenlijk. Dat is wat het is. Nu ben ik benieuwd wat jij vindt. Moet je maar alles online gewoon zonder consequenties kunnen zeggen of niet? Drop jouw mening in de NPO Luister app, stuur me een berichtje. Wil je het echt helemaal kwijt, stuur me een voice memo. Kan je gewoon even lekker die pit erin gooien. Wat het ook is, geef me je mening.
2: Wat zeg je, mijn man?

wegkomen. Ja, ik vind van niet. Ik vind het echt schandalig. En Jay en Mai die gaan er ook over in gesprek met Mercedes van de Bondgenoten in hun podcast It's Complicated. Om 7:00 komt een nieuwe aflevering online. Dus als je benieuwd bent, ga het checken. Idris, jij stuurde een berichtje in de NPO Luister-app. Wat vind jij ervan?

0: toast down. Of zeg het gewoon niet. Want als je dan online gaat zeggen van, oh, want ik ben online, niemand doet me niets of zegt me iets, dan ben je pussy.
1: Oké, ja, ik hoor je, maar met 10 toes down. Kijk, zij zegt bijvoorbeeld iemand, een oude man, die heeft tegen haar gezegd van, oh ja, je hebt echt geen tieten. Ja, ook al zegt hij dat met 10 toes down, en staat hij daarachter, is het nog steeds iets wat je gewoon niet hoort te zeggen, toch?
0: Tegen haar, in dat geval, ja, weet je, zeg het dan niet.

0: netjes vinden om het tegen iemand te zeggen. Maar hij heeft de ballen dat hij het gezegd heeft.
1: Ik vind het knap dat je zijn kant nog kan inzien. Want ik heb wel echt zoiets van, ja, sommige dingen hoef je gewoon niet te zeggen. Ook al is dat je mening, op het moment dat je er iemand anders mee pijnigt, is het niet nodig. Die mening is niks waard. En met name zijn het vaak toch accounts waar dan geen foto bij zit, of een hele rare username, weet je wel, dat er een beetje achter verscholen wordt. Dat ik denk, ja, word jij hier nou gelukkig van om dit te doen?
0: Nee, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar weet je, ik snap het hoor, want het is gewoon super vervelend als iemand iets zegt. Maar mijn instelling daarin is, ik leef wat dat betreft volgens de vier F's. Mm-hmm. If you ain't feeding me, financing me, or punching me, I don't give a fuck. Dus in die zin, het boeit me dan vrij weinig wat iemand van me zegt.
1: Hé, hey, je hoort het. Beter dan dit wordt het niet op je zondag door je speakers. De vier F's van Idris. Nog één keer, even duidelijk. Wat zijn ze nou?
0: If you ain't feeding me, financing me, or punching me, I don't give a fuck.
1: Mic drop.

0: Damaru hoorde je met Mirozu. De request van Suleiman die helemaal verliefd is. En Roy die stuurt nog dit berichtje in de NPO Luister-app.
1: What the fuck? Ik dacht ik heb me verslapen of zo. Jamie Joyce, hallo. Je bent verhuisd.
0: Ja, het hele weekend is hier op de schop. Maar één ding is nog hetzelfde gebleven. Joes!
2: Ja, ja, we zijn er weer hard voor weinig nooit chagrijnig. Je bent inderdaad verhuisd. En,
0: ik ben verhuisd,
2: je
0: ja.
2: merkt het gelijk aan alle Phonics Talent mensen. Die vragen zich af, wie is dat? Wie zijn auto staat daar?
0: Wie heeft alles geblokkeerd?
2: Ja, ja, the one and only Jamie Joy.
0: It was me. Nou, ik vind het wel gezellig dat ik komende maanden, weken, weet ik hoe lang, iedere zondag even lekker met jou nog kan kletsen.
2: Zeker, zeker. En als je nog langer blijft hangen, dan...
0: Nou, ik moet weg. Ik moet die auto opzij zetten van jullie.
2: Ja. Ook zometeen tijd voor talent. Dus als je een talent bent, dan kan je dat gewoon via de NPO Luister-app droppen. Zometeen dus de pitch.
0: Ja.
2: Als je iemand kent, iemand die zegt van die is hard, die moet gecheckt worden. Dan gaan wij diegene checken, gaan we diegene opbellen en diegene zijn of haar nieuwe tune draaien.
0: Nice, er komt ook nog iemand langs?
2: Ja, ja, we hebben Den Haag's Finest, een van de artiesten die in Den Haag op dit moment wel echt... aan het klimmen is. En dat is Gianni.
0: Oh, wauw. Oké, nou je hoort het. Dat en meer zo.

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja,
6: weet hoe... kijk.
4: Sugar, met Delany Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
3: It's complicated met Jay

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef. Van ik stellen door je speakers met muziek zometeen van Ketnuf. Van mij zijn eerst tijd voor Equals. Dit is Be Happy.

0: Get Nuf met Van Mij Zijn.
1: Phonics Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonics.
0: Een hele goede avond en welkom bij alweer een nieuwe Phonics Talent avond. We zijn weer terug om te gaan knallen. Hard voor weinig, nooit zagrijnig. Je zondagavond is nu pas echt begonnen. Want wij gaan er een mooi feestje van maken. Je weet het, altijd nieuw talent bij ons in de building. En met behulp van jou. Ja, zeker.
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
1: The Pitch.
0: Inderdaad, ja, dit is jouw moment om te shinen. Jij kan via de NPO-luisterapp mij een berichtje sturen en tegen me zeggen van... Joes, deze persoon heeft onlangs een track uitgebracht. Die verdient het om gedraaid te worden vanwege deze reden. Misschien heeft hij wel keiharde flows. Komt hij met, gekke bars. Noem het maar op. Misschien is het wel een bekende van je, een onbekende, een mattie, een familielid. Ik weet het niet. Zolang diegene mijn hart is, mag je het voor mij droppen in die NPO-luisterapp. Ik zie alle berichten hier binnenkomen in de studio. Want wie weet ga ik die artiest dan ook bellen. En gaan we diegene ook spreken. En uiteraard, wat heel belangrijk is, we gaan die track natuurlijk dan ook draaien. Ja, NPO Luisterapp. Welke track en van wie moeten wij zometeen gaan draaien? En wie moeten wij gaan opbellen? Laat het mij weten in de NPO Luisterapp. Zometeen nog muziek van Shakira en Burna Boy. Maar eerst...

0: Estegezang. In ieder geval, ik vroeg naar iemand die wij moesten gaan checken. Iemand die wij moesten gaan bellen. Iemand die onlangs een nieuwe release heeft gedropt. En ja, er zijn heel wat berichtjes daarvoor binnengekomen. Dank daarvoor. En één bericht, die was gericht richting een man die ja, al eerder bij ons in de studio is geweest. De studio heeft gebomrosh, dope sessies heeft gedaan, over heeft genomen. En ook onlangs bracht hij een tune uit dat ja, ook aan het overnemen is. Dat de tune heette Vlaams Belang. Ik heb het natuurlijk over the one and only Freddy Konings. What's up bro?
1: Rustig, hoe is het met jou man?
0: We zijn er. Vlaams Belang?
1: Yes.
0: Ja, vertel even, wat is het verhaal achter Vlaams Belang?
1: Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van de politieke partij Vlaams Belang.
0: Ja, sorry, is dat niet een soort van een beetje de PVV van België?
1: Yes, exact.
0: Ja.
1: En ik dacht, weet je, hoe lijn zou het zijn als een immigrant een trek maakt genaamd Vlaams Belang? Snap je? Hoe nice zou het zijn als je Vlaams Belang opzoekt en je krijgt gewoon een negro te zien? Dus ik dacht, fuck it man. Ik dacht, dat is wat ik ga doen, punt.
0: Ja, en dat heb je gedaan. Los van dat natuurlijk een keihard idee is, dat de eerste volgende keer als mensen dat gaan googlen, jouw tune dan naar boven springt. Als je kijkt naar de inhoud van de track, waar gaat de track over voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord?
1: Nou, het gaat eigenlijk gewoon over het feit van, één, er is niet zoveel, like, wij worden gediscrimineerd omwille van hoe wij eruit zien. Maar dan als je logisch gaat nadenken, yo, we zijn allemaal maar mensen, snap je wat ik bedoel? Mijn bedoeling van die track was om, zeg maar, Vlaams Belang, ze hebben altijd klachten over de immigranten komen naar ons land en ze pakken alles, al onze kansen af en dit en dat en dit en dat. En ik dacht, weet je wat, ik ga zelfs het woord Vlaams Belang van jullie afpakken. Wanneer ik een showtje ga doen, dan wil ik 10.000 man het woord Vlaams Belang horen roepen. En zonder dat ze de gedachte hebben van, yo, het draait om een racistische partij of wat dan ook, of dit of dat of dit of dat, snap je? Ik maak dat woord even gewoon een woord van mij.
0: Ja,
1: er is niks dat ze daaraan kunnen doen.
0: Precies, ja, want jullie zijn ook onderdeel van België en van dat land. Dus Vlaams Belang geldt ook voor jullie.
1: Snap je? Ik ben ook Vlaams Belang. Ik ben al in de scene. Ik ben mensen al aan het muziek aan het geven voor bijna 10 jaar. Bro, ik hoor bij de belang van de Vlaanderen, van de Vlamingen, snap je?
0: Ja.
1: Dus ik heb evenveel recht op dat woord als iemand anders.
0: Ja, tune is uit. Gaat hij sowieso beseffen. We gaan hem zo meteen ook natuurlijk draaien. Maar je hebt nog meer groot nieuws. Oh nee, ja. Ik word nu een vingertje gewezen. Maar ik vind het leuk, oké. Okay. Nee, ik ga dan even door op dat Vlaams Belang wat je net aangaf. Want ik zie als ik kijk naar je Instagram dat jij vaker ook opstaat tegen onrecht. Zo was er bijvoorbeeld onlangs een andere meneer die was veroordeeld omdat hij degene die zijn dochter had aangeraakt had aangepakt.
1: Ja.
0: Is dat belangrijk voor jou als artiest zijnde om op die manier, omdat je ook zo lang in de game bent, je stem ook van die kant laten horen?
1: Bro, het is belangrijk voor mij als mens. Los van artiest, is belangrijk voor mij als mens. En ik vind persoonlijk, juist omdat ik een stem heb, juist omdat veel mensen naar mij luisteren, is het belangrijk om zulke situaties aan te kaarten. Oké, ik kan heel de dag praten over hoe duur mijn papa is, of welke VIP-tafel dat ik heb gepakt, of hoeveel chicks dat ik wel naai. Maar eind van de dag, bro, wanneer ik sterf, wat gaat er achterblijven van mij? Wat gaan mensen onthouden van mij, snap je? En dan wil ik dat mensen wel onthouden van, yo, die guy, hij stond voor iets, snap je wat ik bedoel? Je kon niet met hem fokken met die racistische jokes. Je kon hem niet in een klein hokje duwen, snap je wat ik bedoel? Want ik ga eruit komen. Dat is het gewoon.
0: Dat, en ze kunnen ook niet levelen met je bars, man.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Snap je? Je vierde release alweer van dit jaar, van 2026.
1: Ja, kan wel. Nu pas gaat die motor beginnen draaien, bro.
0: Dat is precies mijn vraag. Wat gaan we nog van Freddy Konings krijgen dan?
1: Bro, ik zeg je eerlijk, ik wil niet te veel shit exposen. Maar het enige wat ik kan zeggen is, I'm on niggas next, bro. Like, ik ben op mensen hun nek heel het fucking jaar. Totdat ik kap met deze shit, ik ben op niggas hun nek. Je kijkt naar links, je gaat me zien. Je kijkt naar rechts, je gaat me zien. Als je me haat, verwijder de socials. Want ik ben super boos. Ik ben op niks hun nek. Ze gaan weten wie ik ben.
0: Dit is de Freddy Konings die ik wil zien, man, broski. Je geeft mij motivatie, man. Ik heb zin in bars, man.
1: Ja. Maak je geen zorgen, bro. Jij gaat die bars krijgen.
0: Lekker, man. Freddy Konings, dankjewel, broski, voor je tijd. Ga die man sowieso volgen. Ga die man beseffen. En we gaan je snel weer checken, bro.
1: Yes. We zien elkaar.
0: En tot die tijd, in de pitch.
2: Hey!
0: Vlaams Belang.
2: Gentlemen, please.

bij. Maar eerst tijd voor Yo Silvio en Young Felix. En je weet dat als die twee mannen op het track komen, dan komen ze toxic. Ja. Zometeen ga ik het ook nog even hebben over wat klappen die er vielen gisteren in Rotterdam.

uiteindelijk ja, voor hem niet goed viel. Sloeg die man wel in de eerste ronde neer. Maar vervolgens kwam die bokser ja, toch nog best wel goed terug. Won de rest van de rondes. En ja, uiteindelijk verloor Dave. We hadden wel een paar andere mooie overwinningen. Bijvoorbeeld Jerzy Vargas. Ja, dat is echt een man waarvan ik zeg van... Die moet je wel echt even goed in de gaten gaan houden hoor. Want die staat toch wel op het punt om grote dingen te gaan doen. Kijk, ik ben geen fan per se van Floyd Mayweather. Wel van... Zijn bokscarrière, niet van hem als persoon. Maar de money team staat nog wel vaak garant voor grote boxers die ze naar voren brengen. Denk aan een Gervonta Davis die ook via daar bekend is geworden. Devin Haney die ook vaak vocht daar zo in die gyms. Dus ja, big shout-out naar Jerzy Vargas. Zeker iemand om in de gaten te gaan houden. Maar gisteren die opkomst, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè, als je het podium opkomt. Die opkomst werd gefixt door Topperig, man. Shout-out naar Topperig. We hebben die tune ook klaarstaan die hij gisteren performde. Samen met Gino High Guest en 14. We gooien even al die remmen los, toch?

0: wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: China.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
8: Kijk.
6: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonic stellen door je speakers met zometeen natuurlijk ook Gianni bij ons in de building. We gaan die man beter leren kennen en ook tijd.

0: Ja, Ira Star die komt voorbij met een tornado. Je luistert nog steeds naar Phonics Talent en inmiddels ben ik niet meer alleen in de studio. Hij is de laatste tijd veel herrie aan het maken in de scene, op de socials. Je kan hem kennen van een hele hoop tunes die voorbij zijn gekomen, want hij heeft onlangs zijn debuutalbum gedropt, Wolken en Daken. Hij is vandaag bij ons hier. Give it up for Johnny.
1: Yes sir, thanks for having me man bro.
0: Sowieso man, sowieso.
1: Ja man.
0: Het debuutalbum kwam vorige maand volgens mij uit.
1: Klopt, vorige maand ja, iets langer dan een maandje geleden.
0: Hoe waren de reacties? Want ik kan me nu wel beseffen tegen deze tijd dat het een beetje is ingedaald.
1: Ja, klopt man. Bro, reacties waren gek man. Ik heb het ook live kunnen meemaken, de reacties, omdat we een luistersessie hebben gedaan. We hebben daar de vinyl verkocht, we hebben met z'n allen heel die album geluisterd. We hebben nog lekker geluld en gesproken. En alleen daarom was het heel nice om gewoon... ook zeg maar in het echte leven te zien van hoe mensen reageren op je muziek. Weet je toch? Is het toch anders dan dat je via Insta hoort. Het is heel makkelijk om even nu een post te liken en te commenten. Je weet toch?
0: Ja,
1: maar laten we echt zien van oké, mensen fokken echt met mijn shit. Mensen komen uit de andere kant van Nederland naar Aga om mijn shit te checken en met mij te chillen gewoon. Je weet toch? Dus dat, ja, gek gevoel man broer. Gek gevoel, maar ik voel me heel blessed.
0: Je hebt gekozen voor de naam Wolken en Daken?
1: Ja man.
0: Waarom die naam?
1: Het gaat eigenlijk over, het heeft meer references, maar ik zal het een beetje kort samenvatten. Eigenlijk is, heel dit album is eigenlijk een soort van proces voor mij geweest. Als je van begin tot einde luistert, hoor je ook dat ik eigenlijk heel erg op zoek ben naar hoe ik vrij kan zijn en hoe ik kan vliegen, zeg maar. Ik heb heel veel references daarna in het album. En basically is voor mij het hele proces geweest van hoe kom ik van waar we nu zijn en hoe kan ik leren vliegen en hoe gaan we nu boven die wolken en daken vliegen. En ook omdat het is een reference naar Kernkoppen, ken je misschien wel van vroeger. En die hebben zo'n pokoe die dromenjagers. En daar hadden ze het ook heel erg over wolken en daken. Dat heb ik vanuit daar heb ik ooit een tune gemaakt toen ik volgens mij 13 was of zo.
0: Wauw.
1: En vanuit dat heb ik dat weer doorgepusht naar de tunes die je hoort in het album over het vliegen en over de wolken en daken. Als je de laatste tune luistert, dan ga je het ook beter snappen. Maar dan zou ik zeggen, luister gewoon eigenlijk het hele album.
0: Ja, want ik hoor je best wel. Je hebt best wel diep nagedacht ook over bepaalde dingen van het album. Je vertelde me net al off-air het een en ander over de namen van de titels van tracks die een bepaalde betekenis ook weer hebben.
1: Ja man, goed voorbeeld is dan de derde tune, die heet Shoryu Kanto. Als ik het weer even heel kort moet samenvatten. Mijn beide ouders maakten muziek en mijn moeder die maakte dus Portugese muziek. En in die pokoe heb ik dus drie verschillende tunes van mijn ma gesampled. Waarvan eentje Shoryu Kanto heette. En dat betekent, als ik het vertaal naar het Nederlands, dat betekent letterlijk ik huil en ik zing. En ja, ik vond het gewoon een hele mooie reference. Puur ook waar ik het over heb in de tune. Ik heb het ook over maar ik heb het ook over mijn moeder. Misschien heel subtiel, maar je hoort het wel, snap je? Dus nee, ik vind het leuk om een beetje creatief daarmee te zijn. Niet maar gewoon het woord wat je het meest zegt in het refrein als naam gebruiken voor je pokoe. Kan handig zijn, maar we kunnen het ook anders doen, jij toch?
0: Ik hoor je volledig met die man. En ja, ik heb ook gehoord dat je het zelf hebt geproduceerd.
1: Klopt man, ik heb heel het album heb ik eigenlijk bijna helemaal zelf geproduceerd. Dan heb ik twee andere producties aan Sayonara overgelaten. Dat is een guy die ik ook heel erg vertrouw met de producties. En ik vind dat zijn en mijn sound heel goed blenden. Eén beat is door mijn broer getikt en mijn broer heeft ook heel het album gemixt en gemasterd.
0: Gek.
1: Ja, man.
0: Het is gewoon echt een hele huisproductie gewoon.
1: Ja,
0: geweest.
1: Zeker man.
0: En hoe gaat zo'n proces? Is het echt van, oké, heren luister, we gaan even in 2 weken tijd een album bij elkaar knallen? Of is het echt gewoon een proces van maanden en er is heel wat tijd overheen gegaan?
1: Bro, ik denk dat hier in totaal vanaf het moment dat wij zeiden van we gaan een album doen, heeft denk ik 2 jaar geduurd man bro. Ik zeg je eerlijk, want Frank, die ook de artwork heeft gemaakt voor de vinyl en ook een van de clips heeft geschoten van de singles, die kwam eigenlijk met het idee van broer, kom gewoon een album doen, kom een vinyl doen, fuck it. En ik keek naar hem van bro, ik weet niet of het gaat werken, waarom zouden we dat doen, je weet toch, is het wel handig, zeg maar, gaan mensen dat wel bij überhaupt? En bro, als ik het toen direct had gedropt, had ik het niet weggekregen binnen een maandje en het is nu uitverkocht. Maar omdat we sinds dat moment zo erg zijn gegroeid en ook heel veel stappen hebben gemaakt binnen de scene, mensen hebben ontmoet, mijn team is groter geworden, zodat ik ook gewoon weer artiest kan zijn en niet hoef bezig te houden met alles wat erbij komt kijken.
0: Ja.
1: Dus het was een lang proces, maar het was het zeker waard voor hoe we het naar buiten hebben kunnen brengen, man.
0: Wauw. Crazy, man. Ik vind het super mooi om te zien. En inderdaad, dat vernieuw, dat is toch altijd een twijfel van, gaan mensen dat halen in deze tijd? Snappen die mensen het? Maar die mensen die zien het eigenlijk meer als een soort van, ja, een trofee of zoiets. Iets wat ze kunnen vereeuwigen bij hun thuis. Wat zij hard vinden om naar te luisteren. En dat ben jij.
1: Ja, man. En daarom voel ik me ook super blessed, bro. Want ja, weet je, het is toch wel anders dan Spotify, zeg maar, of zoiets. Je betaalt 11 euro, je kan 300 miljoen liedjes luisteren per dag als je wilt. En Dit is gewoon echt iets fysiek. Als heel de wereld naar de pleuris gaat en alles breekt uit, de Spotify bestaat niet meer. Je hebt nog steeds die wolken en daken.
0: Hoe heet dat, zo'n grammofoon of zo, toch? Waar het op kan gaan?
1: Ik weet niet eens, man. Vraag je het verkeerde, man. Waar je vinyl op draait, gewoon een plaat spelen, man.
0: Plaatspeler,
1: ja, man.
0: Ja. Keihard, broski. Ik zou zeggen, blijf vooral hangen, nergens naartoe gaan. Want ja, Gianni die heeft natuurlijk ook nog even wat bars voor ons klaarstaan zometeen, hè?
1: Altijd.
0: Ja, eerst even genieten van een heerlijke tune van het album Wolken en Daken. Choro je kan toe.
1: Juist,
0: ja, nu spreek ik hem goed ja, uit, man, hè? Nu, man. Van Gianni, je hoort hem nu.

0: Ja, nog steeds bij ons in de building hier bij Phonics Talent. The one and only Johnny.
1: Ja man.
0: Debuutalbum vorige maand gedropt. Gedeeltelijk, voor een groot gedeelte, zelf geproduceerd. Keiharde tunes die erop staan. En dan is het nu tijd voor de bars, man.
2: Ja toch, let's get it, man.
0: Ben je ready om te knallen?
2: Sowieso.
0: Let's get it, man. Let's go.
3: I got in the building.

0: Give it up for Johnny. Wow, man. Hey, bro. Je hebt ons geblest, man.
1: Wow. Thanks, man.
0: Keihard, thanks, man, broski. Keihard. De debuutalbum is uit.
1: Ja, man.
0: Je verkoopt platen, vinyl.
1: Het is een uitverkocht eigenlijk, maar.
0: Uitverkocht, ja, inderdaad. Het gaat super lekker ook op de socials.
1: Kan niet klagen, bro.
0: Ja, wat is die next step, man? Wat staat er aan te komen voor Johnny?
1: Nu gaan we gewoon eigenlijk een hoop singles bossen. We gaan nog even het album uittrekken. We gaan nog even goed promoten. Ik kan misschien toch wel zeggen, we zijn nog niet aan het promoten, maar we willen volgende maand ook een live performance doen van het album. Ik ga nog niet precies zeggen wanneer, maar dat willen we volgende maand doen. Dus dan ga ik iedereen nog op de hoogte houden. Als je mijn socials checkt, Johnny, Johnny.lsg, dan ben je op de hoogte van alles.
0: Lekker, man. Lekker, man. Ik zou zeggen, als je nu luistert, doe dat vooral. Volg deze man. Hou hem in de gaten. Want deze man kan alles, man. Hij kan rappen, hij kan zingen, hij kan produceren. Wat kan deze man niet?
1: Zijn
0: hij komt uit Den Haag. Hij komt uit Den Haag. Wat willen jullie, man? Wat is jullie probleem, man? Shout-out naar jou, man, broski.
1: Lobby, man, broer. Thanks for having me, nogmaals.
0: En Daken, ga die streamen, ga die beseffen. Ja, en we zien je snel weer, man.
1: Lobby, man.

Swedish House Mafia en The Weeknd met A Moth to a Flame. En zometeen is het jouw moment om te gaan shinen, want elke vrijdag komen er zoveel tracks uit dat ik het af en toe ook allemaal niet meer kan bijhouden. Daarom heb ik jou nodig. Ik ben op zoek naar die ene track die we deze week wat extra in het zonnetje kunnen zetten. Welke track die onlangs is uitgekomen, kunnen wij in de track to check straks gaan beseffen. Laat het mij weten. Via de NPO Luisterapp kan je mij gewoon een berichtje sturen. Een spraakmemo, het mag allemaal. Als die maar niet ouder is dan 2 weken. Dus heb je een goede track voor me die we moeten gaan checken, dan is zometeen jouw moment in de track to check. Dan mag jij even op de stoel van de DJ zitten. Dus stuur me een berichtje. Ik zie alles binnenkomen. En wie weet horen we jou van.

Die hoorde je hier op Phonics. Het was jouw moment om te shinen. Ik vroeg je welke track deze week de track to check moest gaan worden. En ik zeg je eerlijk, jullie zijn losgegaan man in die NPO-luisterapp. Ik heb Kevin gezien, ik heb Moola gezien, ik heb Catnuff, Kulas, Zack Inc. Iedereen voorbij zien komen, maar er kan maar één de winnaar zijn. En deze man is geen onbekende van ons bij Talent. Deze man heeft bars voor days, comedy vibe tunes. En het moest echt zo zijn dat wij gewoon Chef 5 Barkie gaan draaien. Maar Chef 500, je hoort hem nu met zijn nieuwe tune in de track to check. Dit is Het Moest Echt Zo Zijn.

0: opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Ik weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Panic Talent.

Chief met Grind, die hoorde je hier bij Phonix Talent. En aan al het moois komt een einde en zo ook weer deze editie. We hebben natuurlijk Gianni bij ons in de building gehad, dus ik zou zeggen, hou zeker de @PhonixFM socials in de gaten, want we gaan uiteraard die sessie binnenkort droppen. Phonix Talent gaat alleen maar de lucht in, op een goede manier. En zometeen natuurlijk nog de Nando Leaks. En je weet het, als Nando tracks bij elkaar fixt, dan zijn het vaak de doofste tunes, de nieuwste tunes, gekke klassiekers, alles erop en eraan. Dat ga je ook zometeen voorbij horen komen bij de Nando Leaks. En ik laat je ook niet zomaar achter. Zometeen nog Jordi Money, Young & Lee alleen in films, Jay-Z en Kanye West met Otis. Maar eerst tijd voor Bees & Honey, Omah Lay en Beam. Egyptian.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.

John van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: PCSB. Big up the man himself, Nando Leaks. I check the youth, I check the street. Keep it hot, keep it banging.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is, komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: You know this is Calibos, right now you're in tune to Nando Leaks. You know Amsterdam worldwide.

0: baby.
1: Zoetigheid voor je oren, all day, every day.
2: De Nando Leaks top 10.
1: De 10 heetste tracks van dit moment, gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System on your head. Je weet het, hè? Op nummer 10 heb ik sowieso...
3: Nummer 10.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
5: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hard, keep it banging. Zoetigheid voor je oren. No.

0: gezelligheid voor je oren. All day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System. Dat is de playlist die je moet volgen voor al die nieuwe songs. We gaan gelijk door met...
1: Nummer 5.

neer met foute dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt.

website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord... met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en... Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tegen jouw kinderen zou zeggen, zou je dit ook niet nice vinden? En dan gewoon een volwassen man van, oh, ze heeft geen borsten en oh, plat, weet
1: wat
0: ik het wel.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl. Dan gaan wij

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit.